0: Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de tramrails, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, maar de Franse regering maakte toen gebruik van een regel in de grondwet, waardoor de goedkeuring van de Senaat niet meer nodig is. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië afgelopen avond Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland. Maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog twee keer te scoren. Het weer. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon varen. Waarschijnlijk gebruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de tramrails waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de baai van San Francisco, bij de voormalige gevangenis Alcatraz, is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 16 opvarenden zijn gered en 3 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken naar de vermisten met boten, helikopters en duikers. Volgens getuigen was het water op het moment van het ongeluk wild, koud en was er een sterke stroming. De opvarenden waren aan boord van de boot in San Francisco voor een herdenkingsdienst. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer vannacht blijft droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag vrij zonnig, maar in het noorden ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Amerikaanse leger zegt een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag onderweg was naar een haven in Iran. Volgens de VS probeerde het schip de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens in de straat van Hormuz te doorbreken en negeerde het meerdere waarschuwingen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd, maar zelf zegt Fedorov daar op sociale media niets over. Hij was net een half jaar in functie en moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Zondag werd ook al de premier van Oekraïne weggestuurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe aap ontdekt. De zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond blijkt een nieuwe soort. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Het weer, het is droog en vrij helder, 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon varen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, maar de Franse regering maakte toen gebruik van een regel in de grondwet, waardoor de goedkeuring van de Senaat niet meer nodig is. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren, maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

FM.nl. 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de vijfde nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn gisteravond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië 2 keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Mountains, mountains, mountains, mountains.
1: 24 uur per dag. Het groene hart van je radio.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Arnhem-Utrecht. Bij knooppunt Grijshoord is de vertraging iets minder dan 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regionieuws. In Ermelo opent in september de eerste gespecialiseerde opvanglocatie in ons land voor Oekraïense vluchtelingen met ernstige psychische problemen. De tijdelijke voorziening biedt maximaal 15 mensen intensieve begeleiding en blijft naar verwachting open tot 1 april volgend jaar. De opvang wordt ingericht in een zorggebouw aan de Harderwijkerweg en wordt bekostigd door het ministerie van Asiel en Migratie. De gemeente Ermelo stelt de locatie beschikbaar binnen de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, die door het ministerie was gevraagd een dergelijke voorziening te realiseren. De provincie Flevoland intensiveert de aanpak van invasieve planten- en diersoorten. In het uitvoeringsprogramma 2026-2029 staat dat de provincie samen met gemeenten, natuurbeheerders, het waterschap en inwoners wil voorkomen dat schadelijke exoten zich verder verspreiden. Ook in Zeewolde komen verschillende invasieve soorten voor, waaronder de Japanse duizendknoop, de reuzenberenklauw en de halsbandparkiet. De provincie meldt dat de bestrijding van het mediterraan draaigatje, een overlast veroorzakende mierensoort, in Zeewolde succesvol is verlopen. En tot slot, in bijna 2/3 van de Nederlandse gemeenten bestond verleden jaar minstens de helft van de openbare ruimte uit groen, zoals gras, struiken en bomen. Dat blijkt uit data van de stichting Climate Adaption Services, kortweg CAS, geanalyseerd door het ANP. Een groene omgeving zorgt voor schaduw en verdamping bij hitte, een betere luchtkwaliteit en meer biodiversiteit, aldus CAS. Ermelo, Nunspeet en Putten boren met een percentage groen tot de landelijke top 20 van gemeenten. Harderwijk scoort duidelijk lager, al is de stad daarmee nog altijd groener dan de meeste Nederlandse steden. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt. Ook voor uw bedrijf. Ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de vijfde nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij, maar nu blijft de teller steken op zo'n 29%. Dat is ongeveer net zoveel als vier jaar geleden. In Amsterdam-Oost zijn drie mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. De politie hield na een achtervolging een auto staande met daarin het mogelijke slachtoffer en de drie verdachten. Bij de aanhouding zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. Of er ook echt sprake is van een ontvoering, zoekt de Amsterdamse politie nog uit. Wetenschappers hebben in de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een tot nu toe onbekende franje-aap. Het is een zwarte aap met een opvallende roze, oranje gekleurde huid rond de mond. Het dier werd in 2008 al eens gefotografeerd, maar toen kon nog niet vastgesteld worden om welke soort het ging. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië twee keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is vrij zonnig vandaag, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Later op de dag kan in het noordoosten een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A50 Arnhem-Os. Bij knooppunt Bankhoef is de vertraging iets minder dan 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Hey, wat is wakker? Hey, wat is wakker?

0: Het is donderdag en dat betekent dat we doen maar waar je zin in hebt donderdag. Heb jij verzoekjes, een trio, muzikaal trio dan, hè? Er zit geen grens aan vandaag. Je kan aanvragen wat je wil.
1: Hey, wat is wakker? Hey, wat

En ook alles wat je kwijt wil, wat je wil delen met anderen, waar je anderen bij nodig hebt, oproepen, mededelingen, prijsvragen, wat je maar wil. Alles is welkom op deze donderdag, zoals het eigenlijk elke dag welkom is, maar vooral op donderdag.

Dus vandaag Doe Eens Gek donderdag. Ja, Doe Eens Gek. We hadden in het verleden nog wel eens Doe Eens Lief. Maar degene die daar voorstelde was helemaal niet zo lief als dat ze overkwam. Dus daar hebben we al een poosje geleden afscheid van genomen. Tjonge, jongen, we kunnen mensen toch tegenvallen. Hè? Ja. Maar goed, Doe Eens Gek donderdag vandaag.

Ja, en dat was, dan weet ik zelf een beetje zelf de tel helemaal kwijt. Was dit nou het tweede snoesnummer? Of het derde alweer? Oh, ik ben helemaal de tel kwijt, jongen. Nou, dan doen we deze maar als derde. Ja,

0: Ja, en voordat we naar de ochtendmuziek gaan, hebben we eerst een beller. Goedemorgen weer van de lijn.
1: Goedemorgen Bas, je spreekt met Elisabeth. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Zou je alsjeblieft voor mij van John Lennon Mother kunnen draaien?
0: Mother van John Lennon, ja.
1: Oh, wat super. En dan wil ik jullie allemaal een heel mooie dag toewensen.
0: Nou, dat gaan we doen. En dan hopen dat het niet te veel regent, dat we niet te veel Mother van John Lennon hebben.
1: Ja, ik wil graag, hoe heet het, een beetje regen hebben.
0: Ja. Nee, zonder regen geen modder, hè.
1: Ja, dus, die kinderen vinden het wel leuk, geloof ik, hè, zo'n modder.
0: Ja, een beetje modder, met modder gooien. Heerlijk.
1: Nou, oké.
0: Ik ga het voor je uitzoeken.
1: Dankjewel, oké, hoi.
0: Zo, dat was dat. En dan gaan we naar de ochtendgymnastiek. MUZIEK

Ja, dat was hem, de ochtendse mystiek. En dan heb ik, even kijken, inmiddels al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verzoekjes binnen. Nou, we zitten nog in het snoezuur, dus we beginnen met de allerrustigste van de 7. En dat is deze...

0: Nou, als je zoveel geluiden gaat maken als je aan de moeder denkt, dan dat was mother niet, niet je grootste voorbeeld, denk ik. Maar goed, dat was John Lennon. Hij kan het ook niet meer navertellen, dus... we gaan er maar vanuit dat het, de intenties goed waren. En datzelfde geldt voor het weerbericht. We gaan er maar vanuit dat de intenties van het weerbericht ook goed zijn. Vrij zonnig en warm in het noorden, meer wolken. Later in het noordoosten kans op een lokale onweersbui. Het wordt 28 graden toch nog weer vandaag. En de wind is daarbij noordoost zwak tot matig 2 tot 4 boven. De komende 5 dagen dan... Morgen 25 graden, 's nachts 15. Zaterdag 21, 's nachts 17. Zondag 20, 's nachts 13. Maandag 21, 's nachts 12. Dinsdag 21, 's nachts 12. De kans op neerslag, dat gaat wat omhoog. Maar ik denk dat een heleboel mensen dat niet snel genoeg gaat. Er moet veel vocht komen, want we hebben overal gebrek aan schema. Vrijdag 5% kans op regen. Op neerslag, zaterdag 5. Zondag 5, maandag 5 en dinsdag 15. Dus ja, het houdt niet over. Hè. En dan de kans op zon. Vrijdag 60, zaterdag 50%, zondag 50, maandag 50 en dinsdag 50. Ja, dat zijn ook van die standaardwaarden. Hè. Hoe heet het? Dat je zegt van... Oké, 50-50. Ja. Dan gaan we naar het volgende verzoekje. Ik zei het al, we zitten in het snoezuur, dus ik bouw de energie langzaam op. Ik denk dat deze de meest rustige van de verzoekjes die over zijn, is.
1: Niemand ter aarde weet hoe het eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de nozem en de non. Van de nozem en de non. Vroeg in het voorjaar ontmoetten ze elkaar.

tijdelijk althans. De non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans. Met zijn zonnebril en zijn nauwe pantalon verwekte onze nozen de hartstocht van de non. Ja, de hartstocht van de non. Het is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Jansen sloeg hen

Pieterman keek neer van zijn balkon. Hij keek stom verbaasd naar de reacties van de non. De reacties van de non. Leven.

zei de kapelaan, is weer des duivels werk. Zo gauw ik er niet bij ben, belazert hij de kerk. Dan belazert hij de kerk.

0: Volgens Aristoteles weegt een zoen niet zwaar. Letterlijk uitstekend, figuurlijk zelden waar. Vraag de non er maar eens naar.
1: En dat was een verzoekje van Trixie. En dan gaan we meteen door met een verzoekje van Daniel uit Zeewolde.

Zo, en dan meteen een verzoekje erachterna van Daniel. Ook uit Zeewolde trouwens. Het lijkt wel als er in groepjes om doen. En, maar hier worden wel een heleboel mensen uit Ermelo. In ieder geval uit Ermelo blij gemaakt. Daar ken ik er sowieso al 6 die dit gaan waarderen. MUZIEK

Mama Gamma van de Alan Parsons Project. Nou, waarschijnlijk waren er een hoop nog niet wakker, want er komen geen reacties van mensen die normaal hier zeg maar op reageren. Dus nou ja, dan hebben ze gemiste kans, noemen we dat dan, hè. Ja, en dan, ja, er waren meer verzoekjes. Deze komt van Erik Rags.

Ja, en dan zijn we alweer toe aan het laatste verzoekje van dit uur. Dit eerste uur van de Wereld Wordt Wakker op deze donderdag, de 16e juli, tweede helft van... Vanmiddag zo'n beetje tweede helft. Dit is een verzoekje van Gert.

0: sowas kann's nicht vor Otter geben. Liegt offenbar mit seinem Sport daneben, denn der Otter führt seitdem ganz Gott ergeben. In Otter war das wahre Otter-Lotter-Leben.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de vijfde nacht op rij heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger zegt ook een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense defensieminister Fjedorov is opgestapt. Volgens Oekraïense media is hij door president Zelensky weggestuurd. Fjedorov was net een half jaar in functie. Er zouden spanningen zijn tussen de minister en de hoogste generaal, vertelt correspondent Christian Pauwe.
3: Sirski, die komt nog uit de oude garde en die zou niet door één deur kunnen met deze ja, toch tech bro Fedorov die de hele krijgsmacht wilde moderniseren.
2: Het is inmiddels de vijfde keer sinds het begin van de Russische invasie dat Zelensky de bezem door het kabinet haalt. Vorige week ontsloeg Zelensky ook al zijn premier Sviridchenko. Nederlanders hebben vorig jaar 8,1 miljard kilo huishoudelijk afval weggegooid. En dat is minder dan een jaar eerder. Per Nederlander was er 449 kilo afval, een afname van 6 kilo. Volgens het CBS is er vooral minder GFT-afval ingezameld. Vorig jaar verliep erg droog, waardoor er minder groen groeit en er minder snoeiwerk nodig was. Het is Argentinië op het WK weer gelukt om in de slotfase de wedstrijd naar zich toe te trekken. Engeland kwam in de halve finale nog op voorsprong, maar in de 85ste minuut kwamen de Argentijnen gelijk en in de 92ste minuut kwam er nog eentje bij.
4: Messi buitenom aan de rechterkant, zet met rechts.
5: Ja!
4: Daar is Lautaro Martinez. Aangeven van Messi en ze gaan het flikken in de reguliere tijd. 2 minuten extra zitten erop en zijn er nog 7, maar het is 2-1 voor Argentinië en het komt ze nog toe ook.
2: Zondag speelt Argentinië de finale tegen Spanje. Het weer vrij zonnig met in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A28 Amersfoort-Utrecht. Bij Utrecht is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
8: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
9: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
10: Dit is Veluwe FM.
11: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Zo, dat is de opening van de tweede uur. In dit uur gaan we de headlines van de NOS eens even bij de kop pakken. Zien wat daarbij is. Nou, dat doen we vanaf 7:15 zo'n beetje. Dus we hebben nog een poosje te gaan voordat het zover is. Dus ik zou zeggen, knal er maar even wat in.

Zo, dat was I'm Not Gonna Make It Alone. En dan hebben we het over Alan Miller samen met... Wat zie ik daar nou staan? Oh ja, Ava Max. Ja, ach. Ja, het is het verse scherm aan de kant van mijn luie oog. Dus ja, dan wordt het wel even een beetje lastig. Hè. Goed, het is min of meer... één plaatje kan nog wel. Ja, laten we dat maar even doen.

allerliefste. Ja, dankjewel voor deze bijdrage aan het programma. En ja, koffie staat in de kantine. We gaan naar de headlines. De NOS heeft weer headlines op een rijtje gezet. En ik vervest even voor het geval. Ja, daar heb je er weer een. Goed, er is eentje bijgekomen. Ik noem ze nu op. En mocht je het hele bericht willen horen, dan even het paginanummer doorgeven. Op de voor jou vertrouwde manier. VN vreest dood honderden migranten, 129. Groei van de vrouwelijke wethouders stokt, 106. Opnieuw aanvallen tussen VS en Iran, 130. De VS beschiet een schip bij de Iraanse haven, 127. Argentinië opnieuw naar de WK-finale, 812. Zelensky ontslaat defensieminister, 126. Immigratiedienst VS weer onder vuur, 120. Franse wet voor hulp bij zelfdoding, 125. En excuses voor de nasleep van de Hercules-ramp, 104. Nou, 104 zit het abonnement op, dus daar beginnen we dadelijk sowieso mee. En voor de rest hangt het af van wat jullie zouden willen horen.

I Will Let You Down. Wat was het? 1982, denk ik. Ja, schat ik zo in. Oh, hier staat nog veel ouder. Nou, dat kan me niet voorstellen. Maar goed, kan mij schelen. Eens even zien. Ja, die 78 zou ook nog kunnen, ja. Ja, ik weet het niet meer. Maakt me niet uit. Het liedje wordt er niet anders van. Dan gaan wij naar... eens even kijken. Ja, de headlines, pagina 104 moeten we dan mee beginnen. En die stond klaar als het goed is. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses aangeboden voor fouten die zijn gemaakt bij de Hercules-ramp. Burgemeester Dijsselbloem en luitenant-generaal Steur van de luchtmacht deden dat bij de herdenking in Eindhoven. Exact 30 jaar geleden, op 15 juli 1996, stortte een Belgisch militair toestel neer na een mislukte doorstart op de vliegbasis Eindhoven. Aan boord was een Nederlands militair van Varenkorps, maar de hulpverleners wisten dat niet. Ook gingen de nooddeuren niet open. Bij de ramp kwamen 34 van de 41 mensen aan boord om het leven. De oorzaak bleef lang onduidelijk en hulpverleners werd een spreekverbod opgelegd. Ja, ik vind het zo'n raar zinnetje. Aan boord was een Nederlands militair van Varenkorps, maar de hulpverleners wisten dat niet. En dan verwacht je, hadden ze dit wel geweten, dan waren ze uit hun luiers toegekomen, hadden ze de koffie even aan de kant gezet en waren ze misschien wel gaan helpen. Zo lijkt het, hè? Staat er niet. Nee, maar... bij een mislukte doorstart, ja, dan gaat het mis. En dan zou dat maar zo'n menselijke fout van de piloot kunnen zijn. En ik bied geen excuses aan. Ik heb helemaal niks met die ramp te maken. Dus ik ben er een beetje klaar mee met dat ik u excuses aanbieden. Want we bieden overal excuses voor aan. Maar wanneer krijgen wij eens een keer excuses, hè? Ja, precies. En Koos reageert ook al. Die is met me eens. Die zegt, flikker toch op met je excuses. Wat een gelul. Inderdaad. Dus, excuses voor het woordgebruik dan misschien. Maar soms moet je toch gewoon zeggen zoals het is.

0: Zo, dat was de Golden Ring met de Twilight Zone. En dan gaan wij naar de volgende pagina van de headlines. Of ik 130 even wilde voorlezen. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het Amerikaanse leger meldt dat een tweede aanvalsgolf is afgerond. Volgens de VS zijn er verschillende militaire doelen in Iran geraakt, zoals commandocentra en raketinstallaties. Ook hoofdstad Teheran werd onder vuur genomen. Daar kwam in delen van de stad de luchtverdediging in actie. Iran heeft op zijn beurt Bahrein, Kuwait en Jordanië aangevallen. In die landen zijn Amerikaanse militairen gestationeerd. Bij die aanvallen zouden drones en raketten zijn ingezet. Er is niets gemeld over schade en over slachtoffers zijn gevallen. Ja, het blijven onrustige benden daar in die regio. Maar ja, de derde wereldoorlog was al jaren aangekondigd. Als die gaat gebeuren, dan komt die vanuit het Midden-Oosten. Nou ja, misschien zou dat dan nu kunnen zijn. We gaan even naar de WhatsApp-bak, want Koos die zegt, wanneer maken de Amerikanen het een keer af daar in Iran? Ja, precies, dat kunnen ze helemaal niet. Het is... Die Trump heeft zich zo lelijk in de vingers gesneden. Maar ja, dan moet hij toegeven dat hij iets niet goed heeft gedaan. En dat gaat hij ook niet doen, hè. Dus nee, dit wordt een puinzooi, Koos. En ik geloof dat Erik Rast, die had nog een oproepje naar je.
1: Koosie!
0: En misschien heb jij daar wel op gereageerd.
1: Rassie!
0: En we hebben ook nog een beller. Wie hebben we aan de lijn? Goedemorgen.
2: Goedemorgen met Chrissy. Ik heb een beetje een gekke vraag. Ze hebben allemaal over excuses. Maar hebben jullie ooit excuses gehad over wat er gebeurd is in Putten?
0: Nee, dat volgens mij... Ja, dat nee. Niet dat ik weet, maar ja, ik ben geen Puttenaar. Dus daar heb ik geen zicht op.
2: Dus niet dat
0: weet
2: gehad,
0: ik niet.
2: Hè?
0: Nee, niet dat ik weet. Ik bedoel,
2: nee.
0: Ik woon hier pas 10 jaar, dus geen idee.
2: Kijk, dat is mijn vraag. Want we zitten wel over excuses. En ook in Suriname, maar over excuses krijgen voor Putten wat er gebeurd is, hoor je niks.
0: Nee, dat zou maar zo
2: en
0: kunnen.
2: En daarom klinkt het naar jou of naar jullie ook een beetje gek, al die excuses.
0: Ja.
2: En daarom klinkt het naar jou of naar
0: jullie. Oh, kijk, je hoort jezelf ook helemaal weer op de radio, dus...
2: Ja.
0: Nee, maar bedankt voor je bijdrage.
2: Ja.
0: Oké. Okay.
2: Doei. Ja. Groetjes, hè.
0: Doei. Ja, met een echo, dat is lastig praten dus. Nou, eens even kijken. Dan gaan wij naar het volgende meesterwerk.

whiskey and a new set of eyes, blinds on the window.

VN-migratieorganisatie, IOM en VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zeggen dat er volgens meldingen voornamelijk Rohingya aan boord waren. Rohingya. Op het ene schip zouden zo'n 250 opvarenden zijn geweest. Op het andere 280. De VN vreest dat ze allemaal zijn verdronken. Rohingya zijn moslim in minderheid uit Myanmar, die daar al decennia lang worden onderdrukt. Honderdduizenden zijn naar het buurland Bangladesh gevlucht, waar ze onder erbarmelijke omstandigheden leven in overvolle kampen. Ja, ik denk dat op een gegeven moment mensen zullen weten, ze zullen een keuze maken van het is hier slecht, nou ja, dan gaan we naar ergens wat minder slecht is. Maar je kan ook niet verwachten dat je overal in het paradijs terechtkomt. Dus zo langzamerhand wordt dit toch allemaal een hopeloze situatie. Bij bijvoorbeeld ook al weet, met de boot gaan we waarschijnlijk zinken. En als we niet met de boot gaan en we komen wel aan, dan gaan we in een vervelend kamp terechtkomen. Ja, dat is ook een beetje het risico van het vak. Het is niet anders. Ja, was het maar één groot paradijs overal, hè? Maar dat is het niet. Dus ja, helaas moet ook een beetje realiteitszin in de ogen houden.

Don't Come Easy, Phil Collins was dit. Ik heb Phil Collins helemaal niet gehoord, joh. Zit me net te bedenken. Nou ja, goed. Zouden meer ook wel de Dixie Chicks kunnen zijn. Maar misschien speelt mijn geheugen, of misschien mijn hersen qua bespillen, een spelletje met me. Ja, je weet het niet. We gaan over naar de headlines. Eens even kijken. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag voer. Wij doen ook een beetje mee. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip de Amerikaanse blokkade van de Iraanse havens te doorbreken. En negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens een raket af op de schoorsteen van de Belma.

waardoor het niet verder kon. Het zou het eerste schip zijn dat met geweld tot stoppen is gedwongen. Nou, maar hopen dat dat bij Sinterklaas niet gaat gebeuren, dat iedereen op schoorstenen gaat mikken. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de Curaçaose vlag om internationale sancties te ontwijken. In het Curaçaose schipsregister staan geen olietankers. Nee, maar Curaçao deed in het verleden ook nooit meer aan de WK. En dat hebben ze nu ook gedaan, dus ja, je weet het niet, hè. Je weet het gewoon niet.

En dan zijn we af en toe aan het laatste verzoekje van dit uur. En dat komt mooi op tijd voor de pauze van het klusteam.

0: Veluwe FM.
1: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. En nu blijft de teller staan op 29%. Redacteur Bas de Vries noemt de stagnatie opvallend.
4: Want de afgelopen 16 jaar kwamen er iedere keer na gemeenteraadsverkiezingen steeds meer vrouwelijke bestuurders in gemeenten. En die trend is nu dus gestopt.
3: De verharding van het politieke klimaat, de hoge werkdruk van het wethouderschap en worden genoemd als oorzaak voor door de wethoudersvereniging. Het is weer onrustig in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran, waardoor op het eiland Groot Tump, dat in de zeestraat ligt, ondernemers die afhankelijk zijn van de scheepvaart in dat gebied gaan op zoek naar alternatieven. Economieverslaggever Aida Brand zet die op een rijtje.
5: Bijvoorbeeld alternatieve havens en ook over land en in de lucht. Maar ja, je raadt het al wel, dat is een stuk duurder. Dus over zee betaal je nu echt met gemak 2 tot 3 keer meer dan voor de oorlog. En via de lucht betaal je zo 1,5 keer meer dan voor de oorlog. Dus dat is wel echt forse kostenstijging.
3: Er zijn ook bedrijven die stoppen met hun activiteiten in het Midden-Oosten. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk 2 boten met 100 vluchtelingen gezonken. Er zijn 500 mensen vermist, denkt de VN. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vrij zonnig, in het noorden 23 graden en een beetje bewolkt, in het zuiden 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en Hilversum-Noord is de vertraging 10 minuten. Op de A28 Amersfoort-Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht 10 minuten oponthoud. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
8: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom in het derde uur alweer. In dit uur gaan we op één bericht na uit de headlines, zeg maar, de regio in. En dat, ja, dat gaan we dan eens even zien wat er in de regio te doen is. En dan is het met name natuurlijk Harderwijk, Ermelo en Putten. Maar daar beginnen we pas om 9:15 mee. Dus eerst nog even een beetje muziek.

Ja, en dat was Pat Benatar met Love is a Battlefield. En we hadden nog één bericht van de headlines te goed. Het Franse parlement heeft na veel debat ingestemd met een wetsvoorstel dat hulp bij zelfdoding mogelijk maakt voor ongeneeslijk zieke volwassenen. Er waren 291 stemmen voor en 241 tegen. Over de wet en verkiezingsbelofte van president Macron is jaren gesteggeld. Een meerderheid van de Fransen is voor, maar de Senaat lag dwars. Die is veel rechtser dan de Franse Tweede Kamer. De regering gebruikte uiteindelijk een grondwetbepaling waarmee instemming van de Senaat niet meer nodig was, oftewel de Senaat werd tijdelijk geëuthaniseerd. Fransen moeten voor hulp bij zelfdoding nu nog naar het buitenland. In Frankrijk is alleen zware verdoving of het staken van de behandeling toegestaan. Ja, wat ik me dan afvraag, dat zinnetje. Zelfdoding mogelijk maakt voor ongeneeslijke mensen, zou het moeten zijn. Maar hier staat er van ongeneeslijk zieke volwassenen. Als kinderen ongeneeslijk zijn en gedoemd te overlijden, dan is de lijdensweg over het algemeen nog veel langer, omdat ze jonger zijn. Dus ik snap niet dat ze dan alleen dat voor volwassenen doen. Maar goed, men zegt altijd, ze hebben er vast over nagedacht. Nou ja, wie weet.

Radio Gaga van Queen hoorden we voorbij komen. En nou, dan gaan we maar eens de regio in. Repair Café Harderwijk ligt goed op stoom. In 2025 hebben ze bijna 400 klanten gehad. En dat blijkt uit het jaaroverzicht dat het Repair Café in het afgelopen jaar weer druk in de weer is geweest. Er waren de vaste maandelijkse Repair Cafés in het clubgebouw van Jeur de Boer Vereniging. En gedurende het voorjaar zomer elke maand nog een extra repair sessie in de ontmoetingsclub Tuin de Rietmeen. Alles bij elkaar praat je dan over 18 bijeenkomsten en dan 400 klanten. Dat is 25 per keer zo'n beetje. Dus goed bezig zeggen we dan, dat het dient dus een doel. Nou, dat is dan mooi meegenomen. En dan kunnen wij weer verder met... Ja, komt u maar.

Alexandra Burke met haar versie van Halleluja. Ja, daar gaan ze allemaal op elkaar lijken. Behalve dan Leonard Cohen, want die, ja, die klinkt dan weer heel anders. Goed, het Rijk bezorgt put een tegenvallen. We hadden het gisteren ook al even over, van bijna 2 ton. En dat heeft alles te maken met de meiscirculatie. Dan krijg je de gemeentes te horen wat ze voor geld krijgen. En dat pakt dus 2 ton lager uit. Maar ja, zijn we gisteren ook al. Ze hebben afgelopen jaar 5 miljoen overgehouden of zoiets. In ieder geval wat overgehouden. Dus moet geen probleem zijn, lijkt mij. Ja, je weet het niet, hè. Dan gaan we naar een... ik heb een aantal verzoekjes opgespaard. Maar in verband met pauzes en zo van mensen. Hebben die even gewacht om die te draaien. Dit is er eentje.

0: Alice in Chains. No excuses. Ja, ik ging vanmorgen even een momentje over excuses. Maar wat betreft het Bouwkerteam hoeft dat niet. Alleen intern hebben ze wat excuses aan elkaar aangeboren. Ja, dan weet je ook waar het over gaat. Dan ben je er ook bij betrokken. Hè? Zo simpel is het ook gewoon. Dus dat. Eens even kijken. Dan is het 5:05.
1: The air attack warning sounds like. This is the sound.

Zo, Two Tribes, Frankie Goes to Hollywood, beste reis is dat geweest. En dan zetten we het volgende plaatje klaar. Maar we gaan eerst wel even een regionieuwtje erbij pakken. Het eerste nest van de Aziatische hoornaar dit jaar verwijderd in Putten. En daarmee zijn de bijen gered. Ja, die beesten vreten namelijk de bijen op. Die bijt is helemaal aan stukken, joh. Dat is echt, dat ziet, maar goed. Een buurman zag een voetbal in de boom hangen op 9 meter hoogte. En dat bleek dus een nest met Aziatische hoornaars te zijn. En hele grote wespenbijen zijn daar. Die vreten andere wespen en bijen op. Dus nou, die zijn weggehaald. En mocht je er meer over willen lezen, kun je ook een heel verslag vinden in puttencity.nl. Puttencity.nl.

Zo, dat was Keelholt en dat was de band Hele Storm. En Erik Rassen hoorde je heel blij mee zingen. Nou, dat schiet lekker op. En eens even kijken, wat hebben we dan nog te melden? Afvalcontainer in brand bij de Veluwse Hoevegade. Dat is aan de Krachtighuizenweg. Er was gisteravond brand uitgebroken in een afvalcontainer. De brandweer van Putten werd rond 10 voor 8 opgeroepen en heeft de brand geblust. Vermoedelijk is de brand ontstaan door smeulend houtskool of een sigaret. Ja, ja, ja. Barbecue houtskool in de afvalcontainer gooien. Goed bezig. Maar goed, het is geblust dus. En mochten jullie de wethouder of een column willen lezen van wethouder Jim van der Hoorn uit Putten, dan even naar de collegecolumn De Mug in de Puttenaar.nl. Puttenaar.nl. Dan gaan we naar dit nummer alweer.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. En nu blijft de teller staan op 29%. Redacteur Bas de Vries noemt de stagnatie opvallend.
1: Want de afgelopen 16 jaar kwamen er iedere keer na gemeenteraadsverkiezingen steeds meer vrouwelijke bestuurders in gemeenten. En die trend is nu dus gestopt.
0: De verharding van het politieke klimaat, de hoge werkdruk van het wethouderschap worden genoemd als oorzaak door de wethoudersvereniging. Het is weer onrustig in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran, waardoor op het eiland Groot Tump, dat in de zeestraat ligt, ondernemers die afhankelijk zijn van de scheepvaart in dat gebied gaan op zoek naar alternatieven. Economieverslaggever Aida Brandt zet die op een rijtje.
2: Bijvoorbeeld alternatieve havens en ook over land en in de lucht. Maar ja, je raadt het al wel, dat is een stuk duurder. Dus over zee betaal je nu echt met gemak 2 tot 3 keer meer dan voor de oorlog. En via de lucht betaal je zo 1,5 keer meer dan voor de oorlog. Dus dat is wel echt forse kostenstijging.
0: Er zijn ook bedrijven die stoppen met hun activiteiten in het Midden-Oosten. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk 2 boten met honderden vluchtelingen gezonken. Er zijn 500 mensen vermist, denkt de VN. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vrij zonnig, in het noorden 23 graden en een beetje bewolkt, in het zuiden 31 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A50 Arnhem-Os. Bij Ravenstein is de vertraging 10 minuten en op de N50 Emmeloord-Zwolle bij Hattermerbroek ook 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
5: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ja, welkom in het vierde uur alweer. We gaan zo bellen met VVV Putten. Dus tot die tijd nog even twee muziekjes nog.

0: Goedemorgen, VVV Putten met Henriët.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, de het radio.
1: Is, ja, ja, het is alweer tijd. Hè. Het is donderdag 9:15.
0: Ja, ja. Nou, ik heb de agenda alweer voor. Ik moest nog net even een klantje helpen, maar die is inmiddels weer de deur uit.
1: Oké.
0: En nu, nou ja, dan even tijd voor jullie.
1: Ja, ik zou zeggen steek van wal.
0: Ja, ik begin even met morgen. Een mooie excursie bij de schaapskooi Oldenaller. En dat is de excursie op zoek naar de das. Natuurlijk echt altijd erg in trek zijn, die excursies. Dus kijk even op de website of er nog plek is. Landgoed Oldenaller ligt tussen Nijkerk en Putten. En een prachtige excursie georganiseerd door Natuurmonumenten. Dus mocht je nog een plekje willen, kijk even op de site van Natuurmonumenten. Morgenavond is er een mooie film in het filmhuis. De film Champagne, moet ik het goed zeggen. Het gaat over een vader en zoon die een reis maken naar de Champagne-streek. Een laatste reis, omdat vader ongeneeslijk ziek is. Het is een mooie, mooie film. Dus zeker de moeite om even voor naar het filmhuis te gaan. Dan is er ook nog wat lekkers. Een Spaanse paella-avond. Morgenavond bij de boerderij Klein Noord Brandschoed. Die zit aan de Nijkerkenweg, net tussen Putten en Ermelo in. Heb je geen zin om te koken in deze vakantie? Schuif aan bij de paella-avond. Reserveren kan ook. En dat moet dan ook even via telefonisch of via hun e-mail. Ik noem straks wel even onze website, want daar staat eigenlijk alles op wat je moet weten. Dan zaterdag, de draaidag van het Puttenstoomgemaal. Nou, dan staat het stoomgemaal weer helemaal onder stoom. Dus het gaat weer in werking. De vrijwilligers vertellen daar altijd heel enthousiast over en laten van alles zien. Ook krijgen kinderen, als zij fanatiek even meehelpen, een stookdiploma. Dus erg leuk om met je kinderen naartoe te gaan. Dus dat is aanstaande zaterdag. Dan gaan we door. Ook zaterdag op het plein voor de Aker en voor het gemeentehuis het Beach Event Putten. Nou, voor de eerste keer. Dus het wordt heel gezellig en mooi weer. Dus met veel teams die gaan beachvolleyballen, beachvoetbal en beachbadminton. Dus dat is tussen 10 en 5. Dus kom gerust om even de teams aan te moedigen op het Fontanesplein. Dan zaterdag ook de aanschuif wijnproeverij. Die wordt regelmatig georganiseerd. Alleen het is erg in trek. Dus als je erbij wil zijn, dan moet je even reserveren. En dat kan via de website van Wijngaard Telgt. En, de eerstvolgende is dan 18 juli. En degene die daarna komt is al 13 augustus. Want er zitten er al een aantal tussen die vol zijn. Dus kijk even op de website voor een plekje. Ook is het weer tijd voor de concerten in de kerk. Nou, onder andere bij de hervormde gemeente. 18 juli is daar Wiebren Jonkers. En dat begint om 8 uur en de deuren gaan om 7:30 open. En ook in de Oude Kerk zijn deze zomer weer op de woensdagavonden de orgelconcerten. Ook daar kun je gewoon naar binnen toe. Vaak is er een collecte bij uitgang. Dus dat zijn wat het betreft de orgelconcerten. Dan ga ik nog even naar een hele leuke rondleiding in het Spuldenbos en bij het Solse Gat. Met gids ga je dan naar het Solse Gat en daar krijg je alles te horen over de legende van de monniken en het klooster wat daar ooit gestaan heeft, zeggen ze. En dat is dinsdagochtend om 10:00. Reserveren kan bij de VVV en het liefst even tot een dag van tevoren. Dan gaan we ook nog fietsen op dinsdag met de Woord en Daad. De gezinsfietstocht die is om 6:00 s'avonds. En die start altijd, moet ik even kijken, bij Woord en Daad aan de Ambachtstraat. En er zit een leuke stop bij onder andere de speel- en beleefboerderij. Dan heb ik nog een cultuurhistorische wandeling op landgoed Schovenhorst op donderdag 23 juli. Mooie wandeling door de bomentuinen en leren alle verschillende bomen kennen en waar ze vandaan komen. Want dat is heel bijzonder met alle afkomsten van de bomen die hier te vinden zijn. En die is om 2:00, dus dat is volgende week donderdag. En dan is de week alweer voorbij.
1: Ja, nou, dat is weer een mooi pakketje. Je mag kiezen. Gaan we luisteren naar Phil Collins en Phil Bailey met Easy Lover. Of naar Dancing in the Dark van Bruce Springsteen. Of naar Dancing in the Street van Rolling Stones.
0: Dan gaan we voor de Rolling Stones.
1: Voor de Rolling Stones gaan we die draaien. En dan wens ik jou een heel fijn weekend.
0: Dankjewel. Hetzelfde.
1: Doei. Doei.

0: tomorrow.
1: En dat waren ze, de Rolling Stones. En dat deed me meteen denken aan het feit dat de Rolling Stones een nieuw album hebben uitgebracht. En daar hebben ze zowaar een cover op gezet. Een cover van Amy Winehouse. En toen dacht ik, nou, daar ben ik wel heel benieuwd. Maar daar heb ik even een flart van gehoord. En toen dacht ik, ja, typische Stones, hè. Typische Stones. Dus daar gaan we eens even naar luisteren. Eens even kijken. Daar komt-ie.

0: Ja, en het schijnt dat op dit album Paul McCartney van de Beatles de bas speelt. Dat zou zomaar kunnen. Grappig. Goed, er zijn weer een aantal verzoekjes binnen. Ik zet er weer even in klaar. Maar we gaan ook weer even de regio in, natuurlijk. Zoals daar is een nieuwe timepin op Krachtighuizen Heide legt veranderingen in het landschap vast. Ja, timelapse is dat. Dat is dat er regelmatig foto's gemaakt worden vanuit dezelfde plek. Dus ook vanaf hetzelfde standpunt. Dus ik krijg allemaal dezelfde foto's. En elke verandering die je dan ziet, die heel langzaam gaan, die kun je dan versneld afspelen. En dat doen ze dus met een timepin. Dan kan je je mobieltje opzetten. En dan maakt hij een foto en dan wordt hij opgeslagen. En jarenlang veel foto's gemaakt worden, dan zie je zo'n bos langzamerhand verdwijnen. Of er komt een bosbrand en is de tuinpin ook pleiten. Ja, nou ja, dat is dan maar afwachten weer. Goed, dan zoals ik al zei, een verzoekje. En die komt weer van het klusteam.
1: Je weet je, waar gaat dit liedje over?
2: Dit liedje over een naaimachine.
1: Over een
2: naaimachine.
1: Een naaimachine
2: start?
1: Ja.
2: Hoor, kan niet naaien.
1: Niet machine.
2: Niet machine kan niet naaien.
1: Interessant.
2: Oh.

0: Dat is toch raar?
1: Dat
2: is toch
0: raar? Wie kan er nou niet?
3: Dat is toch raar? Machine kan niet naaien.
2: Nee, machine kan wel niet.
3: Nee, machine kan naaien.
0: Wie naait er dan niet?

Nijmegen kan wel maaien.

Ja, en dat, dat was Call on Me. Ja, wij gaan weer even de regio in. Gisteren al even genoemd, maar de fractievoorzitterschap van het CDA Gelderland wordt overgedragen door Daisy Vliegendehart uit Ermelo. Want zij wordt namelijk gemeentesecretaris van de gemeente Spakenburg, Bunschoten. En Diede Balduk neemt haar positie over bij de fractie in de Gelderse Staten. Dan jubileumactie van Nahema Putten levert duizenden euro's op voor kinderen en jonge mantelzorgers. Ja, die actie heeft 8000 euro opgeleverd voor kinderen en gezinnen in Putten. Er wordt gebruikt voor vakantiepakketten voor kinderen die niet op vakantie kunnen en voor een ontbijt tijdens het zomerkamp. En daarnaast maakt de donatie de start mogelijk van een nieuwe challengegroep voor jonge mantelzorgers. En dat is allemaal een samenwerkingsverband tussen de HEMA en Putten voor elkaar. Eens even kijken, dan mocht je het hele verslag willen lezen, dat kun je vinden in de puttenaar.nl. Puttenaar.nl. Het gaat er verder om dat op de radio allemaal voor te lezen. En dan nemen na 45 jaar onderwijs nemen de juffen Margriet en Ingrid afscheid van de wegwijzer. En dat is in Harderwijk. En inmiddels hebben ze al afscheid genomen en uitgezwaaid. Nou, heel veel succes met jullie vrije tijd en enzovoort, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Gaan we weer naar een verzoekje.

Dat is hem. Eens even kijken. Hear Me Now van Alok en Bruno Martin en Zeba. Goed. Ik heb een volgend plaatje klaarstaan. We gaan even naar het regionieuws weer even kijken. Kankerpatiënten beleven een onbezorgde dag op het water tijdens de havendag in Harderwijk. Soms is uitwaaien het beste recept. Met die gedachte wil de stichting Voorkracht Vaarkracht kankerpatiënten een heerlijke dag op het water beleven. De Bottenstichting in Harderwijk organiseerde vorige week voor het derde jaar een havendag. 35 gasten genoten van een ontspannen middag op het Wolderwijd. De voortocht duurde 2 uur vaartocht en ging onder meer door het waterfront en langs de boulevard. Mensen worden heel ontspannen op het water en kunnen hun ziekte dan even vergeten. Nou, moet maar vaker gebeuren, lijkt mij dan. En dan de bouw van sociale huurwoningen in Harderwijk blijft en betaalbare koop blijft sterk achter bij de beloftes. Ja, die beloftes worden altijd gemaakt in verkiezingstijden. En vervolgens weet iedereen dat het gewoon niet haalbaar is, omdat die projectontwikkelaars ook zeggen, ja, toedeledokie, we willen gewoon geld zien. Nou, dan zijn er in Ermelo fractievragen over verkeersveiligheid aan de Klinkertlaan in Ermelo. En de fractie van CDA maakt zich zorgen over toenemende verkeersdruk, verkeersveiligheid en bereikbaarheid via de Klinkertlaan. Na afronding van de woningbouw op landgoed Veldwijk. Ja, dat lijkt me.

simpel op te meten dan, hè. En dan heeft burgemeester Hans van Dalen heeft ook een zomercolumn. Samen alert, samen genieten. En dat is te vinden, die column, in ermelozeweekblad.nl. ermelozeweekblad.nl. Gaan wij naar, eens even kijken, waar heb ik hem staan? Daar heb ik hem staan. Gaat dat nog lukken? Ja, daar komt hij hoor.

0: came back and we were different. Everybody wants to know, yeah, what happened to those guys? There's got to be something wrong somewhere. We did what we had to do. There's got to be something wrong somewhere. And people wanted us to be ashamed of what it made us. They have no idea what it meant for 5, 10 years now. All we want to do is come home.
1: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
2: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
3: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
2: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. 2 mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18 jaar en zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen. Vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. Argentinië kan mogelijk sancties verwachten van de FIFA. Na de gewonnen halve finale tegen Engeland toonden de spelers op het veld een vlag met daarop de tekst: de Malvinas-eilanden zijn Argentijns. Malvinas is de Argentijnse benaming voor de Falklandeilanden. Daarmee verwijzen de Argentijnen naar de Falklandoorlog uit 1982, die werd gewonnen door Engeland. Beide landen hebben nog altijd oneenigheid over de eilandengroep voor de Argentijnse kust. Zo erkent Argentinië niet dat de eilanden Brits zijn. Rond de wedstrijd waren verwijzingen naar de Falklandoorlog verboden. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar daarvoor. De familie van de overleden acteur Sam Neill zegt dat de Nieuw-Zeelander is overleden aan een longontsteking. De nabestaanden kwamen met meer informatie over de doodsoorzaak omdat er spookverhalen ontstonden. De acteur uit Jurassic Park en The Piano overleed maandag. Hij was 78 jaar. Neil wordt binnenkort in besloten kring begraven. Dan het weer. In het noorden en oosten zijn er soms wolkenvelden en kan het regenen. Op andere plaatsen is het zonnig. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ja, en dat was hem, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. En die opende het laatste uur. En daar zijn we, hebben we nog een paar verzoekjes. We hebben nog één of twee berichten. Dus nou, dat gaat helemaal goed komen. Wil je nog wat kwijt, dan kan dat nog. Maar voel je vooral niet verplicht, hè? We gaan naar een Nederlands product.

De Nederlandse band Alquin. Ze bestaan al heel lang niet meer, maar dat je toch even weet wie het was. Goed. Ja, doe me altijd een beetje denken aan een nummer van Heart. Dat is ook zo'n doodoom. Maar verder lijkt het er niet op. Maar alleen die beat, zeg maar. Goed. 15 minuten over. Ik pak even een bericht. Want Klaverenstad, de zomerfotowedstrijd 2026 van de Ermeloze Weekblad is begonnen. Zomervakantie staat voor de deur en dat betekent dat de jaarlijkse zomerfotowedstrijd van Ermeloze Weekblad weer van start gaat. Ook dit jaar maken inzenders kans op mooie prijzen. Van zonnige vakantiedagen en gezellige momenten met familie of vrienden tot bijzondere ontmoetingen onderweg. De zomer levert vaak mooie fotomomenten op. Pak daarom je camera of smartphone erbij en leg jouw favoriete zomermoment vast en doe mee met onze wedstrijd. Uit eerdere edities blijkt dat de foto's met mensen of dieren vaak extra aanspreken, maar ook verrassende zomerse beelden zijn leuk. Alle ingezonden foto's worden geplaatst op de website en een selectie krijgt een plek in de krant zelfs. Ook in dit jaar zijn er leuke prijzen voor de winnaars. De eerste prijs is een diner ter waarde van €200 bij het postkantoor. De tweede prijs is een Ray-Ban zonnebril ter waarde van €150. Beschikbaar gesteld door iFashion. De derde prijs bestaat uit een cadeaukaart ter waarde van €50 bij Good for Fun. Een zomerfoto inzenden kan via de actiepagina www.ermelozeweekblad.nl/zomerfoto. En de voorwaarden zijn verder te vinden op www.ermelozeweekblad.nl. Maar ja, goed, als je naar zomervoto gaat, ben je daar toch al. Dus www.ermelozeweekblad.nl/zomervoto.

Ja. Twee villen op een rijtje. Phil Bailey en Phil Collins. En Easy Lover.

Axel F. Valdemeyer, ja, Axel F. van Harold Valdemeyer hoorden we. En ja, dan kunnen we meteen door met deze.

Ja, dat was een Take On Me van AHA. En ja, dat brengt ons bij het tijdstip 1 minuut voor 11:30. En dat betekent ongeveer 30 minuten voor het eind van het programma. Ik ga even kijken naar de headlines of daar nog wat nieuws te melden valt. Franse tien is aangeklaagd om brand. Ja, dat zijn blijken dan twee tieners te zijn als die dat gedaan hebben. Nou, ja, wat moet je met zulke gasten aan? Die hebben dan toch wel scheid aan alles. En de ene is nog brandweerman ook. Doden door brand, Algerijnse weerhuis. Ja, het stikt van de fikken, hè. Huizen die in vlammen opgaan, instellingen die in vlammen opgaan, bossen die in vlammen opgaan. Zou het soms te warm zijn op deze aardbol? Of lopen er zoveel mensen rond die eigenlijk een beetje ziek in hun hoofd zijn? Nou, en bij in hun hoofd komen we bij het verzoekje van Erik Ras. In my head. Ja, hij wil dat graag horen. Ja, het blijft een mooi nummer. Hier komt hij, Erik.

Ja, Gloria Estefan. Vroeger was het de Miami Sound Machine. Toen werd het Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. En toen werd het Gloria Estefan. Ja, het zijn mooie nummers, maar die band die maakt het zo speciaal. Gloria is gewoon een zangeres. Ja, er zijn er meer van. Maar die Miami Sound Machine, man, dat was een band. Jongen. Maar goed, zo gaat het wel vaker. Hè? De blikvangers die gaan dan met de eer lopen. En dan... ja, je ziet het ook... je ziet het ook een beetje bij het bouw- en klusteam. Hè? Het is een heel team. Maar iedereen denkt dat het alleen Erik Ras is. Grapje, Erik. Goed.

En dan korte, krachtige deuntjes. En Ottawa en tomatenmark, Ja, en zo kan je natuurlijk van alles bedenken. En ik heb wel meer van die dingen van hem gehoord. Meestal op YouTube te vinden. Hij heeft het over met name Bobo Wartke. Hè? Hey, Bodo Wartke. Die doet dan mee, ja. En er zijn ook anderen die er mee werken. Maar Bodo Wartke is overal bij betrokken. Dus, vandaar. Nou, dan hebben we volgens mij alles gehad. Ik ga nog eens even kijken wat er landelijk nog te melden valt. Ja, ze hebben Engeland heeft gisteravond een Ronald Koemantje gedaan. Hè. Ja, ze hebben op een gegeven moment gingen ze verdedigen. Ze zijn niet op hun eigen kracht doorbeduren, maar laten we zorgen dat we gaan verdedigen. En toen ging het helemaal mis. Het is elke keer hetzelfde bij Argentinië. Die flikkerde het dan om met het laatste kwartier alle achterstanden weg te werken en zelfs te winnen. En dat is nu ook. Alleen ze hebben een foutje gemaakt. Ze hebben een spandoek laten zien. En dat gaat ze wel een boete opleveren. Maar ja, dat wordt het niet anders van in de finale. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat tussen Spanje en Argentinië. Nou, we gaan het allemaal meemaken, denk ik. Zoals het afloopt, zo is het. Ja, that's the way it is.

Ja, en ik ga u zeggen, doe geen gekke dingen. Wees lief voor elkaar en laat veel horen. We hebben aanstaan en komen we elkaar vanzelf weer tegen. Maar in ieder geval, dan morgen vroeg om 7 uur gaan we het weekend daar weer inluiden. En vanaf 10 uur bier en bitterballen. Doegie!

0: فيلم فيلم.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18 jaar. Hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen. En vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten zeker 18 kinderen gewond. Het vuur ontstond rond 3:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand woedt nog steeds. Andere kinderen uit het weeshuis zijn geëvacueerd. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. In Algerije is al een paar dagen lang een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden. Een jaar na de grote brand op het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo wordt op het festival, dat morgen begint, geen vuurwerk meer opgeslagen bij het podium. Ook wordt een ander type buskruid gebruikt. Vorig jaar brandde bij een test met vuurschalen het podium voor een groot deel af. Daardoor moest op het laatste moment een alternatief podium worden opgebouwd. Het festival duurt 2 weekenden en staat bekend op het gigantische hoofdpodium dat ieder jaar een compleet nieuw thema heeft. Acteur Sam Neill is overleden aan een longontsteking. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt, omdat er volgens hen veel spookverhalen rondgingen. De Nieuw-Zeelandse acteur overleed maandag en hij was 78 jaar. Dan het weer in het noorden en oosten, bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij VeluFM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluFM.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimer Cafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. In Ermelo opent in september de eerste gespecialiseerde opvanglocatie in ons land voor Oekraïnse vluchtelingen met ernstige psychische problemen. De tijdelijke voorziening biedt maximaal 15 mensen intensieve begeleiding en blijft naar verwachting open tot 1 april volgend jaar. De opvang wordt ingericht in een zorggebouw aan de Harderwijkerweg en wordt bekostigd door het ministerie van Asiel en Migratie. De gemeente Ermelo stelt de locatie beschikbaar binnen de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, die door het ministerie was gevraagd een dergelijke voorziening te realiseren. De provincie Flevoland intensiveert de aanpak van invasieve planten- en diersoorten. In het uitvoeringsprogramma 2026-2029 staat dat de provincie samen met gemeenten, natuurbeheerders, het waterschap en inwoners wil voorkomen dat schadelijke exoten zich verder verspreiden. Ook in Zeewolde komen verschillende invasieve soorten voor, waaronder de Japanse duizendknoop, de reuzenberenklauw en de halsbandparkiet. De provincie meldt dat de bestrijding van het mediterraan draaigatje, een overlast veroorzakende mierensoort, in Zeewolde succesvol is verlopen. En tot slot, in bijna 2/3 van de Nederlandse gemeenten bestond verleden jaar minstens de helft van de openbare ruimte uit groen, zoals gras, struiken en bomen. Dat blijkt uit data van de stichting Climate Adaption Services, kortweg CAS, geanalyseerd door het ANP. Een groene omgeving zorgt voor schaduw en verdamping bij hitte, een betere luchtkwaliteit en meer biodiversiteit, aldus CAS. Ermelo, Nunspeet en Putten behoren met een percentage groen tot de landelijke top 20 van gemeenten. Harderwijk scoort duidelijk lager, al is de stad daarmee nog altijd groener dan de meeste Nederlandse steden. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om oud ijzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om oud ijzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten 19 kinderen gewond. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. Het vuur ontstond rond 3:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand woedt nog steeds. Andere kinderen uit het weeshuis werden geëvacueerd. In Algerije is al een paar dagen een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden. In Frankrijk zijn 2 mannen van 18 aangeklaagd voor het aansteken van de grote bosbrand bij Fontainebleau. Een van hen werkte bij de vrijwillige brandweer en zou hebben gezegd dat hij takjes in brand had gestoken. De ander zou een brandende sigaret hebben weggegooid. De bosbrand is wel onder controle, maar nog niet uit. Een jaar na de grote brand op het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo wordt op het festival, dat morgen begint, geen vuurwerk meer opgeslagen bij het podium. Ook wordt een ander type buskruid gebruikt. Vorig jaar brandde bij een test met vuurschade het podium voor een groot deel af. En daardoor moest op het laatste moment een ander podium worden opgebouwd. Het festival duurt 2 weekenden. Het staat bekend om het gigantische hoofdpodium dat ieder jaar een heel nieuw thema heeft. Bij de veiligheidscontrole op Schiphol is een vrouw aangehouden die een koningspython in haar BH had verstopt. De Canadezen zei tegen inspecteurs van de NVWA dat ze de slang had gevonden bij een hotel in Amsterdam, maar dat werd niet geloofd. Het dier is in beslag genomen omdat het verboden is om zomaar een beschermd dier mee te nemen op reis. Dan het weer in het noorden en oosten bewolking en af en toe regen, op andere plaatsen droog met zon en wolken. Later vandaag wordt het bijna overal droog. Het is 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ik doe even mee, hè? Ja, weet ik. Ik hoor het. Zo, dan gaat de microfoon helemaal open. Welkom allemaal. Ik was zo enthousiast dat we bijna vergaten om het begin goed te doen. Maar het is uiteindelijk nog goed gekomen. Welkom allemaal weer bij... En ik schrok er weer van vanmorgen. Alweer een week voorbij. En alweer zitten we hier live in de studio voor 2 uur voor de heerlijke muziek bij AVJJ.

0: Daar gaan ze. Dus de nieuwe generatie van de Dubliners, terwijl de Young Dubliners met een oud nummer van de Waterboys. Vorige week hebben we de Waterboys dus het origineel gedraaid van dit nummer. Maar ik kwam deze van de week tegen. Ik denk, eigenlijk vind ik deze nog veel leuker. Daar spettert lekker, zit heel veel energie in. En ja, weet je wat, daar gaan we gewoon mee beginnen. Ik hoop dat jullie het daarmee eens zijn. Zo niet, dan bel je even of dit doe je, dan rap je even, hoe heet het ook weer? Heb je even 06-83-09-83-09. Zeg ik het nou goed, Alexander?
1: Helemaal goed.
0: Oké, dankjewel. En dan kun je reageren wat je ervan vindt. Hè? En als je er niks van vindt, mag je ook reageren. Volgende is heel oud ook. Het is ooit beroemd gemaakt door de rockband Green Day. Maar dit is een akoestisch groep, de Pickin' On Series. Die pakken allerlei popsongs en rocksongs en die vertalen ze dan naar een soort bluegrass. Dit is Basket Case.

dit clubje Pick and On Series kan dat heel erg goed om dat soort nummers om te bouwen naar toch een beetje country getinde uitvoeringen. Geweldig leuk. Basket Case was dat van Green Day, maar dan Pick and On Series. Volgende is een verzoekje van de Schotse band Delamatry. En zij willen eigenlijk toch wel graag weer, als ik het goed begrijp, de underdog zijn. Be My Downfall.

Ja, net op tijd had ik de koptelefoon weer op het hoofdje geschoven. Om jullie te melden dat het volgende nummer heel erg grappig is van The Forms. Ik kende het niet. Via een muziekvriend van mij ben ik niet op het spoor gekomen. Het is een beetje western country-achtig. Een beetje Californië geluid hebben ze. Heel erg lekker. Matthew en Peter... Matthew, ben ik zijn achternaam weer kwijt. Maar Piet Droog speelt er ook in. En daar speelde in Sean Mullins. En dat is een geweldige vent. Daar ben ik een grote fan van. En dat wist ik helemaal niet. Zo kom je elke keer toch weer een stapje verder in wat je kan weten over muziek. Hier spelen zij het kort maar krachtige Blue.

Mooi eindakkoordje van Blue van the Thorns was dat voor jullie. Nu komt de mevrouw heel dichtbij zitten en dat kan je alleen maar waarderen, want ik weet helemaal niet hoe die mevrouw eruit ziet, maar ik weet wel hoe haar stem is en dat is echt mooi, intrigerend, lief, emotioneel. Noem maar op, ze heeft er alles in die stem zitten waarvan je denkt, nou, dat kan niet anders dan een hele aardige dame zijn. Sean Colvin, hier is zij akoestisch met Cry Like an Angel.

Schitterend gespeeld. Met alleen maar haar prachtige Jumbo-gitaar op haar schoot. En haar stem. Sean Colvin hoor je. Herself. Okay. Volgende, het is Joe Clear. En Joe Clear, ja, ik denk dat Clear, C-L-E-E-R-E, zal wel Clear zijn, is een man uit Dublin, singer-songwriter uit Dublin, die al zo'n jaar of 18 duidelijk aanwezig is. Hier is hij aanwezig met The Atlas en Feeling It for the First Time.

helemaal naar Dublin. En toch heeft het een beetje dat Western Coast sfeertje erin zitten. Feeling it for the first time. Nou, we toch hebben over Dublin. Dan gaan we even oversteken van oost naar West-Ierland. En dan komen we helemaal aan de kust terecht bij Galway. Een van de grote steden aan die westkust. En het gaat over Galway City. En dat wordt gezongen door Skitchen en Shane Hayes.

0: Goro Mila Mahagot, Sean Lat, of his Wakers Lydia.
1: This is FHJJ.
2: En nou, zoals dat zo mooi heet, voor something completely different, gaan we helemaal naar de 17 hippies, dat zijn er nogal wat, op een rijtje. Een mooi orkest, volgens mij is de basis van dat orkest ergens in Berlijn. Maar het maakt niet uit, ze maken hele leuke, zeer gevarieerde, zeer breed tinte, georiënteerde folk. Want als je dit hoort, denk je, waar gaat dit over, joh? Het is Gavers Green.

0: soundtrack is dit van een film, Duitse film. Halbe Treppe of zo, was dat echt, Alexander?
1: Halbe Treppe.
0: Op zijn Duits, ja. Ja, nou, Alexander zei tegen mij, als je hierbij zit en de film voorgeschoteld met deze muziek erbij, is meteen gezellig. Ik denk dat hij daar hartstikke gelijk in heeft. Heerlijke muziek van The 17 Hippies. Een zeer internationaal bandje. Rob Akers en Trent Hensley, die twee hebben heel veel dingen samen gedaan. De jongens zijn virtuoos, ieder op hun eigen vlak, maar ook als ze het samen doen, dan pas wordt het echt fijn. Het gaat een beetje over een hoge snelheidstrein volgens mij. Georgia on a fast train.

Lekker up tempo van deze twee grootheden uit de country. George on a Fast Train. Volgens zeer herkenbaar, als jullie de eerste toon horen, denk je, oh ja, maar wat is hier anders aan? Nou, het is anders, want het is een wereldhit geweest in de 70 jaren van Supertramp. Roger Hodgson heeft het geschreven. Maar dit is een hele leuke, vind ik eigenlijk leuker, heel stiekem gezegd, uitvoering van de Go Go Dolls is Give a Little Bit.

Helemaal tot het eindje. Schitterende uitvoering van dit schitterende nummer. Vind ik persoonlijk natuurlijk. Wat jullie ervan vinden, vind ik ook wel interessant. Maar dan moet je even doorgeven dan. Hè? Oh, had ik net gezegd. 06... 83 09 83 09 06 83 09 83 09. Kun je alles kwijt wat je kwijt wil over dit schitterende programma AVJJ. Volgende is leuk, Lauren Wainwright, de derde, wel te verstaan. Die heeft altijd hele pakkende teksten. Altijd weer een leuke ingang op een bepaald onderdeel. Dit gaat niet over die prachtige zonneschijn in het westen van Amerika, in Californië en zo. Maar juist over dat er dagen zijn waarin het niet zo is. En daar gaat het over, daar zingt hij over van, dat vind ik zo heerlijk, want het is Gray in L.A.

vind het zo'n mooie tekst. I'm so sick of blue skies, whatever they all appear. Ja, je kan maar een mening hebben over het weer. Natuurlijk altijd weer een leuke ingang van Loudon Wainwright III. Uit een zeer muzikale familie komt hij. Even zien. Oh ja, er is een ode aan een dame. Nou, er zijn heel veel liedjes die gaan over mooie dames en lieve dames en wat men ervan vindt. Maar hij vergelijkt haar met dat er heel veel sterren zijn in de hemel. Maar zij is het noorderlicht. Ja, George Ritter zingt over Kathleen.

kennen we. Josh Ritter. Kathleen, volgende moet je even goed voor gaan zitten. Zit je op je werk, laat dan even je werk gewoon liggen waar het ligt. En ga eens even heel geconcentreerd zitten luisteren naar wat er nu voorbij gaat komen. Want niemand weet waar dit nummer over gaat. Zelfs degene die het heeft geschreven, de auteur zelf, die zei, ik heb geen idee waar dit nou over gaat. Maar het is zo'n fantastisch nummer. Zo mooi gespeeld. En zo ingetogen en met heel veel intentie hoor je hier de Black Crowes met Last Place That Love Lives.

0: Applaus voor die mannen.
1: Dank je.
0: Oké, Black Rose, sorry, Last Place at Love. Een intrigerend nummer, vind ik. We gaan hem afsluiten met het instrumentaaltje. Eerste uur van AVJ. Is van Patrick's, volgens mij. En het begint heel, ja, bijna timide. Zo van, nou, hij heeft een paar lessen viool gehad. Maar dan later gaan ze los bij Coolies Real. Tot zometeen.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk! Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Oekraïne zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen het ontslag van defensieminister Fedorov. Vooral jongeren laten van zich horen. De minister zou door president Zelensky zijn weggestuurd. Er zouden spanningen zijn tussen hem en de hoogste generaal. In Kiev protesteren mensen voor het kantoor van Zelensky. De president is deze week bezig met een herschikking van zijn kabinet. Eerder nam hij ook al afscheid van premier Viridenko. Haar opvolger als premier wordt Serhii Koretsky, de baas van de Oekraïnse staatsenergiemaatschappij. Scheepsbouwer Damen eist een schadevergoeding van de Duitse staat. Het gaat volgens het Financiële Dagblad mogelijk om honderden miljoenen euro's. Het bedrag wordt niet bevestigd door het bedrijf zelf. Eind juni annuleerde Duitsland een bestelling van 6 fregatten. Voor Damen kwam dat bericht uit het niets. Het bedrijf was al begonnen aan de bouw. Duitsland zocht een andere bouwer omdat de kosten uit de hand liepen en er vertraging dreigde. De Duitse Defensie is nu in zee gegaan met een bedrijf dat het sneller en goedkoper zegt te kunnen doen. De kerncentrale Borselen is weer opgestart na een lek. Dat ontstond een paar weken geleden in het nucleaire deel van de centrale. Om dat te repareren werd de centrale tijdelijk stilgelegd. Vanwege het lek werd twee weken lang geen stroom geleverd door de kerncentrale. Na een ontvoering gisteravond in Amsterdam zijn twee mensen opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 35 jaar uit Rotterdam. Eerder waren er berichten over 3 arrestaties, maar dat blijkt niet te kloppen. Na een melding was er volgens de politie een korte achtervolging van een auto en toen die tot stilstand kwam loste de politie meerdere waarschuwingsschoten. Dan het weer. In het noorden en oosten bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe. This

Welkom allemaal. Uurtje 2 AVJJ met zomerse klanken van Teddy Thompson. Een man uit een zeer muzikaal gezin. Want zijn papi en mami waren niemand minder dan Richard en Linda Thompson. Nou, wie kent ze niet? Twee grootheden nog steeds actief. En dit was Zo'n Lief met een geweldig nummer, In My Arms. Teddy Thompson hoor je. En dan weer, ze flikken het maar weer, hè. Alweer een album van The Rolling Stones. Hoe is het toch mogelijk? De mannen zijn ver in de 80 en blijven heerlijk doorgaan, energiek doorgaan, heel herkenbaar Stones muziek maken en dat mag ook natuurlijk. Ik heb een nummer gekozen, want het is echt een Stones album waar flink op gerokt wordt, zo gezegd. Daar heb ik niet voor gekozen natuurlijk, dat past niet zo binnen AVJJ, maar deze vond ik er wel in passen. Het is van het album dus Foreign Tongues en dit is Ringing Hollow.

ook, zegt Mick. Goed gedaan, jouwe jongen. Letterlijk en figuurlijk. Mick Jagger hoorde je. Oh. Dat zal er onderhoed. We zijn hier nog even een paar piekeltjes moeten doen. Oké. Je hoorde ze weer helemaal samen. De Rolling Stones met een track van hun nieuwe album Foreign Tongues. Hoe is het in vredesnaam mogelijk? Maar ik kan het zeer waarderen. Vooropgezet. Even kijken. Een nieuwe band. Stones is een oude band. Een redelijk nieuwe band. Kingfisher. Kan ik ook weer zeer waarderen. Ze benaderen de muziek ook weer op hun hele eigen manier. Deze hoorde ik nota bene. S'avonds een keer bij het Oog op Morgen. Wie was de presentator? Ik weet niet meer. Ga ik nog even over nadenken. Maar die draaide dit. Ik denk, hey, dat is leuk voor mijn AVJ'tje. Dit is Kingfisher met Shut in the Dark.

0: God knows I loved us.
1: Ik was hiervan onder de indruk, moet ik zeggen. Heel mooie nieuwe band aan het firmament van de folk en de folkrock. Zegt het woord Kingfisher zonder de laatste E. Dus Kingfish, SH, zonder E en dan meteen een R erachteraan. Zo schrijf je het. Ga maar zoeken. Hartstikke mooi. Volgende is Oud. The Last Waltz was natuurlijk heel beroemde ode aan de band en alles wat erbij en omheen hoorde. En The Weight was natuurlijk hun grootste en prachtigste succes. Vond ik nooit zo'n heel geweldig nummer. Maar deze uitvoering van die film, van The Last Waltz, The Weight, met de Staple Singers, dat kan mij wel zeer charmeren. Hier zijn, wat moet ik zeggen? Ja, de band zeg maar met toebehoren.

Ja. Kom maar. Ze doen geen yeah erachteraan. Het hoort eigenlijk wel. Oh yeah. Heerlijke uitvoering van dit prachtige nummer. Dat weet natuurlijk. De volgende dame heeft al heel wat in haar leven overwonnen. Maar toch blijft ze nog weer streven naar mooiere en hogere dingen. Ik heb het over Sheryl Crow. Die wil iets met Steve McQueen.

Dankjewel, Cheryl. Dat was Steve McQueen. Even zien hoor. Een heel oud nummer hebben ze gepakt. The Songs of the West heet dat bandje. En die hebben daar een nieuwe uitvoering, een nieuwe versie van gemaakt. En ik moet eigenlijk zeggen, weinig jus ervan gemaakt. Het lijkt er inderdaad op. Het is ook bepaald niet verkeerd om aan te horen. Maar als ik dan terugdenk aan die hit van alweer bijna 30 jaar geleden van Natalie in Bruglia, dan denk ik, ja, wat voegt dit nou toe? Dit heet Thorn.

Zie je, ik heb er niks aan gezegd hoor. Ze hebben het best heel mooi gedaan. Maar het voegt niet echt wat toe. Het is leuk om een beetje zo te horen. Volgende voegt wel wat toe, vind ik. Een dame met een stem als een dijk. En zit voornamelijk in de gospelhoek. Kan je ook een beetje horen aan haar manier van zingen. En ik kan het zeer waarderen van deze dame. Ik ben nooit zo'n gospelzangeres manier. Maar deze dame wel. Ze heet Yola. Ze had een paar jaar terug een vette hit met Walk Through Fire.

Ja, ik ben wel gek op de stem van deze meid. Geweldig. Yola, Walk Through the Fire. We gaan heel wat anders doen. We gaan helemaal terug naar de Keltische basis van een heleboel mooie dingen. En deze jongens, de Kilkennys, die weten als geen ander hoe dat moet. En het gaat dan over een Wild Colonial Boy.

0: Routin' doutin' diddly out and routin' doutin' da, and a routin' doutin' diddly out and deetin' dightin' do, thither a dum, doutin' routin' dum, a routin' deetin' da, further a do, a thither a routin' doutin' diddly out and da.
1: Guru Mila Mahagut, Sean Lat, August Wakers Lydia.
2: This is FHJ.
3: We blijven een beetje in die Keltische sferen hangen met heel mooie uitvoering van een over en over en over bekend Keltisch nummer. Er zijn vele uitvoeringen van. En veel daarvan vind ik helemaal niet mooi. Omdat ze hem dan zo, ja, een beetje langzamerig, een beetje dweperig maken. En deze jongens en meisjes, die doen het op een iets andere manier. Ook nog niet wild, maar wel mooi gedaan. Scotia hoor je met Wild Mountain Time.

0: ik zat een beetje mee te maken. Mooi.
1: Scotia.
0: The Wild Mountain Time. Heidi heeft een probleem. Ze heeft wat slaapproblemen. Waardoor het komt, brengt ze niet onmiddellijk naar voren. Maar Heidi Talbot heeft het er wel over. Met de grote vragen. Will I ever get to sleep?

Heidi Talbot Herself. Met een hele partij blazers erbij zelfs. Hartstikke mooi. Oké, we'll never get to sleep. Een mooi probleem. Volgend probleem van Lynn Miles is veel en vele malen groter. Ze zag hem terug en ze moest toch uiteindelijk concluderen dat de liefde toch wel volledig en 100% naar de haaien was. You don't love me anymore.

Applaus voor Lynn Miles. Mooi gesprek. Graag gedaan. Even kijken, het Canadese echtpaar Ian en Sylvia Tyson, die maakten ooit een hit. Maar niet een grote hit, maar ze schreven het wel. En later werd het een hele grote hit voor niemand minder dan Crispian St. Peters. En hier is een tegenwoordige uitvoering van twee grote folkies, Sean Colvin en Steve Earle. En die brengen dan You're on My Mind.

0: Leuke country, nee, folk-rock uitvoering van Steve Earle en Sean Colvin van het hele oude hitje van Crispin St. Peter. We gaan een beetje Cajun doen. Cajun country, Cajun country revival is een bandje. En die gaan bij elkaar staan buiten ergens in een bos. En dan hebben ze de grootste lol en dan moeten ze gaan spelen. En dan weten ze niet precies van, gaan we nu echt beginnen of ben je er wel klaar voor? En dat gaan we jullie allemaal laten horen bij You Won't Be Satisfied.
1: I was ready.

Oké. Als je daar niet vrolijk van wordt, dan weet ik het ook niet meer, jongens. Goed zo, jongens. Nog even naar boeren. Hartstikke lekker. Dat was het laatste leuke plaatje van dit leuke programma, AVJJ. Ik heb nog wel wat tips voor jullie agenda. Morgenmiddag, vrijdag dus, weer de pub natuurlijk vanaf 5 uur. En het is mooi weer, dus we gaan waarschijnlijk op het terras feest vieren en heen en weer zingen. En dan hebben we zaterdag in Ermelo een heel mooi, dat heet tegenwoordig een event, oftewel een gebeurtenis in alle mooie tuinen van Ermelo, wordt daar het feest muziek en kunst in de tuinen gehouden. Vanaf 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags kun je overal prachtige beeldhouwwerken, schilderijen bewonderen en heerlijke muziek beluisteren van allerlei aard. Dus pak je fiets erbij en ga een beetje rondrijden in Ermelo. Ga overal eens kijken bij dit mooie event. Dat wilde ik nog even aan jullie kwijt. En dan zit AVJJ erop. De eindtune draait weer. Dankjewel daarvoor, Alexander. En ik wens jullie een verschrikkelijk mooie week en mooi weer en zo. En ik hoop dat jullie genoten hebben. Wij in ieder geval wel. Namens Alexander van Blokland en mijzelf, Jos Jongeling. Veel plezier. Doe hele mooie dingen en tot volgende week.

0: FM.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. En daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuze moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. En dat gaat ten koste van de scheepvaart die, door de lagere waterstanden, langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Ook werden 6 politieagenten en een vrouw gedood bij een aanslag op een politiebureau. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Sindsdien werden zeker 1000 Palestijnen gedood. De Franse president Macron is aangekomen in Fontainebleau, even ten zuiden van Parijs. De natuurbranden daar zijn nog steeds niet gedoofd. Macron bedankte de brandweermensen die al dagen aan het blussen zijn. Inmiddels is ruim 2000 hectare bos verwoest. Voor de branden zijn zeker 2 mensen aangeklaagd. Een van hen is een man van 18. En de tweede verdachte is ook 18 jaar. En hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. In Amsterdam is gisteravond geprobeerd om iemand te ontvoeren. De politie zette na een melding de achtervolging in en schoot daarbij een paar keer. 2 mannen uit Rotterdam zijn aangehouden. En het slachtoffer is in goede gezondheid. Dan het weer. In het noorden en midden van het land bewolking en af en toe wat regen bij 22 graden. In het zuiden droog en zonnig en 30 graden. Morgen begint zonnig. In de middag kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Veluwe FM.
4: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
5: Nieuws uit de regio.
6: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. DVS 33 Ermelo heeft Brian de Boer aangesteld als nieuwe technisch coördinator van de onderbouw. Hij gaat zich bezighouden met de voetbaltechnische begeleiding van trainers en spelers van de onder 9 tot en met de onder 11. De Boer speelde in het verleden bij VVC Wolde, Sparta Nijkerk en ook bij DVS. De afgelopen 3 jaar werkte hij voor Ajax Partnerships in de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij betrokken was bij de lokale Ajax voetbalschool. Binnen zijn nieuwe functie richt de Boer zich op de ontwikkeling van trainers en jeugdspelers. Sportpark Putter Eng in Putten is zaterdag het decor van een voetbalmiddag met RKC Waalwijk, Alemannia Aachen en FC Volendam. RKC speelt om 2 uur 's middags een oefenwedstrijd tegen de Duitse club en neemt het om 5 uur op tegen Volendam. De oefenduels worden gespeeld op het sportpark van SNC Putten dat gastheer is van de voetbalmiddag. De voetbalmiddag krijgt een lokaal tintje door de aanwezigheid van RKC-trainer Sander Duits. De in Putten geboren oefenmeester begon zijn carrière bij SNC Putten en zette na zijn profloopbaan ook zijn eerste stappen als trainer. En tot slot, in Ermelo mogen de 19 nieuwe sociale huurwoningen aan de Hamburgerweg worden ontsloten via de wethouder Paulushof. De Raad van State heeft de bezwaren van omwonenden ongegrond verklaard. Volgens de hoogste bestuursrechter heeft de gemeente voldoende onderbouwd dat een ontsluiting op de Hamburgerweg verkeerskundig onwenselijk is vanwege de nabijgelegen rotonde. Ook zouden daarvoor een beeldbepalende boom moeten verdwijnen en meer verharding nodig zijn. De Raad van State verwacht dat de extra verkeersbewegingen, maximaal 60 per dag, niet tot verkeersonveilige situaties leiden.
7: En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
8: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

Thuis, op je werk en in de auto. 24 uur per dag, het groene hart van je radio. Dit is Veluwe FM.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. En dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak en zwaargewond achterliet. Dat gebeurde in Hollands Kroon in Noord-Holland. De man van 28 uit Den Helder wachtte de vrouw op in haar appartement en stak haar 15 keer met een mes. Volgens het OM wilde hij haar vermoorden omdat zij een einde had gemaakt aan hun vriendschap. De vrouw bleef alleen in leven doordat ze de man beet en kon wegkomen. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rond de ramp met de Morandi-brug in Genua. Die stortte 8 jaar geleden in, waardoor 43 mensen omkwamen. De celstraf tegen de topman is ruim 6 jaar lager dan geëist. Hij ziet al een gevangenisstraf uit voor een ander incident. Een busongeluk waarbij 40 mensen omkwamen. Vrouwen kunnen deze zomer bij grote evenementen op meer plaatsen gratis naar de wc. Onder meer bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen en op de Tilburgse kermis zijn meer toilethokjes beschikbaar. Vorig jaar werd er nog geprotesteerd op de kermis, omdat toen alleen mannen gratis naar de wc konden. En dan het weer. In het noorden en midden van het land bewolking en af en toe wat regen bij 22 graden. In het zuiden droog en zonnig en 30 graden. Morgen begint zonnig. In de middag kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het begint drukker te worden onderweg. In de regio heb je nu vertraging op de A12, Utrecht richting de Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar heb je 10 minuten vertraging. De A50, Os richting Arnhem, is bij Renkum de rechte rijstrook dicht. Dat komt door opruimwerkzaamheden. Daardoor heb je 5 minuten vertraging. Op de A50, Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier op onthoud. En tot slot de N50 Emmeloord richting Zwolle. Voor knooppunt Hattemerbroek 9 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
4: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, de edigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
5: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
3: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
6: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. En daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moeten wachten bij sluizen. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak en zwaargewond achterliet. Dat gebeurde in Hollandskroon in Noord-Holland. De man van 28 uit Den Helder wachtte de vrouw op in haar appartement en stak haar 15 keer met een mes. Volgens het OM wilde hij haar vermoorden omdat zij een einde had gemaakt aan hun vriendschap. De vrouw bleef alleen in leven doordat ze de man beet en kon wegkomen. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Ook werden 6 politieagenten en een vrouw gedood. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Sindsdien werden zeker 1000 Palestijnen gedood. Vrouwen kunnen deze zomer bij grote evenementen op meer plaatsen gratis naar de wc. Onder meer bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen en op de Tilburgse kermis zijn meer toilethokjes beschikbaar. Vorig jaar werd er nog geprotesteerd op de kermis, omdat toen alleen mannen gratis naar de wc konden. Dan het weer, wolken in het noorden en midden. Hier en daar valt wat regen. In het zuiden droog en zonnig bij 22 tot 30 graden. Morgen begint zonnig, 's middags plaatselijk een onweersbui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio heb je vertraging op de A12, Utrecht richting de Duitse grens. Voor Zevenaar doe je er 10 minuten langer over. Op de A27, Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen 7 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Dan naar de A50, Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein doe je er een kwartier langer over. En op de A325, Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen het Gelredome en Presikhaaf 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij VeluFM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwfm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 Utrecht richting Arnhem, voor afrit Oosterbeek 5 minuten op onthoud. Op de A12 richting de Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Duiven 10 minuten vertraging. Op de A27 Utrecht naar Almere tussen Hilversum en Eemnes doet er een kwartier langer over. Daarna de A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein 10 minuten op onthoud. En tot slot de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek voor Westervoort doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. In Putten is bij recreatiepark de Velense Hoevengaarde aan de Krachtighuizerweg woensdagavond brand ontstaan in een afvalcontainer. De brandweer kreeg kort voor 8 uur een melding van de brand en had het vuur snel onder controle. Bij het incident raakte niemand gewond. De vermoedelijke oorzaak van de brand is smeulend materiaal zoals houtskool of een sigarettenpeuk dat in de container terecht is gekomen. Een 19-jarige asielzoeker is overgeplaatst uit het asielzoekerscentrum in Harderwijk nadat hij verleden week betrokken was bij een mishandeling van 3 personen bij een standje aan het Ommelandpad. De verdachte werd een dag na het incident aangehouden en moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden. Dagblad de Stentor meldt dat de mishandeling plaatsvond na een woordenwisseling tussen de 19-jarige Syriër en 2 vrouwen uit Harderwijk. Toen een 18-jarige man zich met de situatie bemoeide, zou ook hij zijn mishandeld. De 3 slachtoffers raakten licht gewond. De gemeente Harderwijk laat weten dat de verdachte kort na het incident in overleg met het COA is overgeplaatst naar een andere opvanglocatie. En tot slot, een minderjarige jongen uit Zeewolde is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de overval op juwelier Niels Christoffels aan het Dalkruid, dat meldt de politie. De overval vond vrijdagavond plaats. Bij die overval drongen 3 donker geklede personen de winkel binnen, waarna vitrines werden vernield en een buit met onder meer dure horloges werd meegenomen. Het personeel bleef ongedeerd. De politie heeft inmiddels 1 verdachte aangehouden. Het onderzoek naar de andere betrokkenen loopt nog. De daders vluchten na de overval op een fatbike en op een scooter. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van...

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rond de ramp met de Morandi-brug in Genua. Die stortte 8 jaar geleden in, waardoor 43 mensen omkwamen. De celstraf tegen de topman is ruim 6 jaar langer dan geëist. Hij zit al een gevangenisstraf uit voor een ander incident, een busongeluk waarbij 40 mensen omkwamen. In de zaak rond de Morandi-brug staan 57 mensen terecht. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de slechte staat van de brug. Uit onderzoek bleek dat het instorten het gevolg was van ontwerpfouten, slecht onderhoud en gebrekkige controles. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Nederland kampt officieel met een watertekort, zegt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden en de toenemende vraag naar water. Het advies blijft om bewust om te gaan met drinkwater. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor alle wedstrijden die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en ook de NOS. Het weer, wolkenvelden in het noorden en midden. Hier en daar valt een spat regen. In het zuiden is het droog en zonnig, 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht opklaringen met 14 tot 17 graden. Morgen een zonnige start. 'S Middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen staat 6 kilometer file met een kwartier vertraging. Van de A28 Utrecht richting Amersfoort. Tussen afrit Maarn en knooppunt Hoevelaken staat een auto in brand. Vanwege de vele rook is de weg hier helemaal dicht. En tot slot op de N781 Ede richting Wageningen. Tussen de aansluiting met de A12 en Rhenen 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
4: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
5: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk! Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
3: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Thuis, op je werk en in de auto. 24 uur per dag, het groene hart van je radio. Dit is Veluwe FM.

En in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie, want een meisje als

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Het houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Het gaat ten koste van de scheepvaart die door de lage waterstanden langer moeten wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaans ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om een poging tot zware mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. Het weer, wolkenvelden in het noorden en midden, hier en daar wat regen. In het zuiden is het droog en zonnig met 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht opklaringen, 14 tot 17 graden. Morgen een zonnige start, 's middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A28 Utrecht richting Zwolle stond eerder een auto in brand tussen de afrit Maarn en knooppunt Hoevelaken. Die zijn ze nu aan het bergen. De hoofdrijbaan is nog dicht, maar richting Zwolle kan je er langs via de rechter parallelrijbaan. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest Veluwe.
8: Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimer Cafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Een minderjarige jongen uit Zeewolde is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de overval op juwelier Niels Christoffels aan het Dalkruid, dat meldt de politie. De overval vond vrijdagavond plaats. Bij die overval drongen drie donker geklede personen de winkel binnen, waarna vitrines werden vernield en een buit met onder meer dure horloges werd meegenomen. Het personeel bleef ongedeerd. De politie heeft inmiddels één verdachte aangehouden. Het onderzoek naar de andere betrokkenen loopt nog. De daders vluchten na de overval op een fatbike en op een scooter. Een 19-jarige asielzoeker is overgeplaatst uit het asielzoekerscentrum in Harderwijk, nadat hij verleden week betrokken was bij een mishandeling van drie personen bij een standje aan het Ommelandpad. De verdachte werd een dag na het incident aangehouden en moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden. Dagblad de Stentor meldt dat de mishandeling plaatsvond na een woordenwisseling tussen de 19-jarige Syriër en twee vrouwen uit Harderwijk. Toen een 18-jarige man zich met de situatie bemoeide, zou ook hij zijn mishandeld. De drie slachtoffers raakten licht gewond. De gemeente Harderwijk laat weten dat de verdachte kort na het incident in overleg met het COA is overgeplaatst naar een andere opvanglocatie. En tot slot, een stroomstoring heeft donderdagochtend tientallen huishoudens in Harderwijk zonder elektriciteit gezet. De storing begon kort voor 9 uur en was rond 11:15 verholpen. Volgens netbeheerder Liander werden maximaal 100 huishoudens getroffen. De stroom viel uit in delen van de Busken-Huetlaan, de JP Heijenlaan en de Vondellaan, verspreid over meerdere postcodegebieden. Wat de storing heeft veroorzaakt is niet bekend. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om poging tot zware mishandeling of mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van de atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor allerlei wedstrijden die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en de NOS. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaanse ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. Tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak in Hollands Kroon in Noord-Holland eist het OM een celstraf van 15 jaar. Ook wil het Openbaar Ministerie dat de verdachte een schadevergoeding betaalt aan het slachtoffer van bijna 42.000 euro. Volgens het OM wilde hij de vrouw vermoorden omdat zij hun vriendschap had beëindigd. Het weer, vanavond klaart het in het midden en noorden op. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokale onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ja, en we mogen weer een mooie avond verzorgen met leuke muziek. En ook verzoekjes zijn natuurlijk weer welkom. Ja, en vorige week moest ik het even zonder mijn vaste partner doen.
1: Je had wel je vaste partner bij je.
0: Ja, mijn huwelijkspartner, zal ik maar zeggen. Maar niet mijn radiopartner. Nee. Maar jullie horen hem, hij is er weer.
1: Yo! Ja, nou trouwens, mag je dat applaus even aanhouden? De achtergrondmuziek iets zachter. Mag je applaus voor jullie zelf ook? Want jullie hebben, ik heb verleden week het programma even teruggeluisterd.
0: Oh, toch wel?
1: En die week ervoor heb ik het even teruggeluisterd. En ik vind dat jullie het hartstikke goed doen. En Ilona, die zei verleden keer al van... Ja, ik probeer het toch een beetje na te doen wat jij ook doet. Met feitjes opzoeken en zo. Dus het was net of ik mezelf hoorde, maar dan met een vrouwelijke stem.
0: Hey. En betere looks.
1: Ja, dat zijn jouw woorden. Ik ben wel in de kapper geweest voor je, maar dat zeg je niks natuurlijk.
0: Nee, je ziet er weer prachtig uit.
1: Ja. Maar het was echt leuk. En wat grappig is, verleden week hadden jullie thema, de jaren 80. Ja. Hè? Jouw favoriete jaar, zeg maar. En je begint nu geloof ik gewoon vandaag weer met een plaat uit de jaren 80. Dus dat is wel grappig.
0: Nou ja, dat was eigenlijk wel een beetje bewust.
1: Dat was bewust?
0: Ja, ik dacht van... We zijn geëindigd met de jaren 80 en we beginnen gewoon met de jaren 80.
1: Ja, dat klopt, want de tweede plaat is ook uit de jaren 80.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar dan voor de rest wordt het weer
1: een mengelmoesje van alles en nog wat. Ja. Maar als we de lijst doorkeken, hè, wat was het meeste wat ons opviel in deze keer? Wat jouw inbreng en mijn inbreng?
0: We hebben veel Nederlandse artiesten.
1: Ja, echt leuk. Maar ook gewoon leuke nummers die je gewoon lekker mee kan zingen. Een
0: paar klassiekers. En wat nieuw. En ja, van alles wat.
1: Ja, nee, prima. Mooi lijstje. En even voor de statistieken. Je gaf het al aan. Mochten mensen thuis zitten op de bank en die willen graag een plaatje aanvragen, dan kan dat door te bellen naar 0341-360-148. 0341-360-148. WhatsAppen, nou dat weet iedereen wel dat nummer. 06-8309-8309. En laat de verzoekjes binnenkomen. Zijn er al verzoekjes binnengekomen?
0: Nee,
1: of
0: nee, nog niet.
1: Nog niet. Nou, dus dat kan nog. Ja, of mensen genieten nog nu even van dat lekker weer buiten natuurlijk. Morgen koelt het even wat af.
0: Ja,
1: geeft niet. Ja, iets. Nou, ja, ze gaan eerst 2021 aan. Maar volgens mij wordt het toch nog wat warmer. Dus,
0: We gaan het zien. Hey, ik wou trouwens nog even zeggen over King met nummer Love and Pride.
1: Ja.
0: Voor alles is een tijd, hè?
1: Voor de meeste dingen wel, ja.
0: Ja. Voor dit nummer ook. Het is uitgebracht in april 84. Mm. Het is een schamele hitje geweest. En later in december, hetzelfde jaar, traden ze op bij Top of the Pops. Zo'n soort jaarafsluiting programma. Daarna knallende hit in bijna heel Europa, Amerika, Nieuw-Zeeland, Australië, noem maar op en zo.
1: Met dit nummer?
0: Met dit nummer. In hetzelfde jaar, april. Werd het hem niet heel erg. Heeft een klein momentje even in de billboards gestaan in Engeland. Redelijk snel er weer uit. En dan in december live optreden. Exact hetzelfde nummer. Bam.
1: Ja, dat kan je hebben. Maar je hebt natuurlijk ook in een bepaalde periode. Kan er bijvoorbeeld heel veel nieuwe platen worden aangebracht. Ja, en dan pikken ze daar de betere naar uit. En dan kan de ander blijft dan zeg maar wat hangen.
0: En komkommertijd dat dan opeens wel gedacht wordt. Hé, maar dit is toch eigenlijk best wel een goed nummer.
1: In de komkommertijd wordt er minder uitgebracht. Dus wat dat betreft, het kan. Er zijn meerdere platen die dat hebben gehad. Ja. Hè, die uit zijn gebracht, werd niks mee gedaan. En later, wat jij net ook aangaf, een wereldhit geworden.
0: Ja, zo zit
1: muziek in elkaar. Dus ik denk dat onze plaat over een jaartje of 10 ook gewoon een wereldhit gaat worden.
0: Ja, onze plaatje...
1: Ons plaatje.
0: Ons plaatje.
1: Die heb je toch?
0: Ja, die heb ik. Zullen we gewoon doen?
1: Ja, zeker.
0: Ja? Nou, dat is onze plaat. Proberen heel rijk mee te worden.
1: Ja.
0: En geniet ervan. En dan komen we daarna zo weer even terug. See?

0: Ja, dat is ons werk.
1: Ja, weliswaar vrijwilligerswerk. Het is geen betaald werk, jammer genoeg. Maar goed, we doen het ermee. En ja, hij blijft gewoon leuk. Ik denk dat je thuis niet stil hebt kunnen zitten. Ik denk dat op een gegeven moment dat de mensen de tekst wel een beetje mee kunnen galmen.
0: Ja, dat denk ik ook. Ik ga kijken of ik misschien toch hem beschikbaar kan laten maken op Spotify.
1: Ja, en is het wel Sam?
0: Samsung, dat is een televisieprogramma, ja, ja tuurlijk.
1: Ah, oké, okay, nee.
0: Dus die 100 euro die we in 10 jaar verdienen, die splitten we.
1: Nou, het was de bedoeling dat jij eerder met pensioen wilde gaan, toch? Dus dan, ja, dan moet je wel iets, meer gaan uitbrengen.
0: Ja. Ja, nou dat kan.
1: Ja, dat kan wel goed.
0: Ja, we zijn heel creatief, we zijn goed instrumentaal belegd. Onze zangstemmen zijn helemaal top, dus dat gaat helemaal goed komen.
1: Ja, nee, dat klopt.
0: Ja. Oh, telefoon. Telefoon. Oké, komt-ie. Hallo?
2: Hoi, met Elisabeth.
0: Hoi, hey,
1: Elisabeth.
2: Hi, Iwan en Ron. Oh, geweldig zijn jullie. Wat een ontzaglijk leuke plaat. Wat ja, zingen tof, jullie mooi.
1: Ja, hè?
0: Nou, ik moet wel even zeggen, je bent wel live nu in de uitzending, hè? Dus gedraag je.
1: Ja, nee, dacht, ze is ook heel vaak in uitzending bij Bas, dus...
2: Ja,
1: het is haar bekend. Dus,
2: en bij tante Trace.
1: Ja, dat is woensdagmorgen, hè?
2: Zaterdag. Ja, oh ja, ook.
1: Woensdagmorgen is Trace en zaterdag is Trace altijd. Dus,
2: ja, ja.
0: Maar zeg het eens. Je kwam even zeggen van hoe goed onze plaat was.
2: Oh, sorry. Ja, ik ben een beetje ziek, maar dat geeft niet.
1: Oh, nee, beterschap.
2: Maar ik heb zo'n heerlijke... Oh, heerlijk was het, die muziek van jullie. Dat wilde ik gewoon even meedelen.
1: Nou,
2: en ik ga nu ook weer heerlijk op luisteren.
1: Mooi.
2: En ik wens jullie alle goeds. En ja, alle goeds. En ook voor Ilona en voor jullie kinderen, whatever.
0: Ja, dat vind ik lief van je.
1: Nou, in ieder geval bedankt voor je telefoontje en voor de ondersteuning. En ik zou zeggen beterschap en niet ziek worden.
2: Dankjewel.
1: Oké.
2: Okay,
1: fijne
2: dan
1: avond.
2: Jongens. Groetjes. Bye
0: bye. Doei. Nou, dat is toch leuk weer,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, ja. Daar doe je toch voor.
0: Nou moet ik wel zeggen... kan het zijn dat er misschien nog een belletje gaat komen.
1: Oh.
0: Ja.
1: Sinterklaas.
0: Nee, niet Sinterklaas. Oh. Nee. Kan zijn dat mijn collega's misschien gaan bellen. Die begonnen weer... Oh, we gaan wel bellen, dit en dat. Dus
1: degene die het hardst roepen, doen het niet, hè?
0: Ja, maar degene... Vorig
1: jaar zou ze ook bellen, hebben we niet gehad, hè?
0: Oh, dat klopt, ja.
1: Ja, dus?
0: Oh, misschien valt het mee.
1: Ja, nee. Al lallend aan die...
0: Dus alvast een disclaimer. Mochten ze bellen, geloof niks wat ze zeggen.
1: Jawel. Want mensen die... kinderen en... dat zeggen ze, kinderen en mensen...
0: Dronkaards.
1: En dronkaards, die ze spreken de waarheid. Dus,
0: oké.
1: Okay. Ja. Dus laat jullie horen!
0: Yay.
1: Nou, verder met de muziek.
0: Ja, verder met de muziek. Even kijken, waar zitten we nu? We zitten
1: nummer
0: daar.
1: 2.
0: Ja, ik moet even kijken of de knopjes allemaal goed staan.
1: Staan ze goed?
0: Ja, alles staat goed.
1: Okay.
0: Perfect.
1: Ja, ik maak je zenuwachtig zeker, omdat ik nu weer terug ben.
0: Er stond nog een lichtje aan hier.
1: Oh, een lichtje. Ja, dat klopt.
0: Ja. Ja. En die moeten ook aanblijven, toch?
1: Ja, maar die ook natuurlijk. Hè.
0: Ja. Ja. Ja. Oké. Okay.
1: Daar gaan we.
0: Nummer 2.
1: Ja. Nou... Nummer 2 is een plaatje van Belinda Carlisle.
0: En wat is de titel?
1: De Lieve Light On. Oh, vandaar dat je... Ja, oké. Okay, oh, god. Ik ben er niet helemaal bij.
0: Nee.
1: Maar ik zal maar even vertellen. Ik was vanavond zo in de war. Ik moest vanavond rijden. En ik was in de veronderstelling dat ik Iwan moest ophalen. Dus ik stond bij Iwan voor de deur. 5 minuten te wachten. Geen Iwan. En op een gegeven moment ging er bij mij een lichtje branden. Oh nee. Hij zou rechtstreeks vanaf zijn werk naar de studio gaan.
0: Yes.
1: En ik ben verleden week verhuisd. Dus ik moest helemaal vanuit 3 landen helemaal naar Plan Frankrijk. Dus dat was me nog een eind. En toen
0: kwam ik... van douane natuurlijk.
1: Ja. Nou ja, kwam ik er nog achter dat ik mijn telefoon... Dacht ik dat ik die thuis had laten liggen. Dus ook nog weer terug naar huis. Dus het was eventjes stress. Dus ik ben nu ontstressen. Dus we gaan nu alleen maar muziek draaien.
0: Oh, lekker. Nou, dus... Belinda Carla met Lieve Light On.
1: Ja.
0: En daarna gaan we door naar Het is voorbij.
1: Nee, nog niet, toch?
0: Nee, ik weet niet. Maar volgens mij gaat het over een relatie die dan voorbij is.
1: Oh.
0: En dan van Goldband. Ik dacht van, leuk, dan gaan we gewoon weer eens draaien.
1: Lekker oud, lekkere Goldband nummertje.
0: Belinda.

0: Ja, zo is het nummer ook voorbij.
1: Ja, gaat snel niet denken.
0: Ja, 3:23.
1: Nou ja, dat valt nog wel mee. Hè. Dus het is nog te doen.
0: Ja, maar het is wel zo voorbij.
1: Voor hun, maar het is voor hun nog niet voorbij. Maar de laatste tijd hoor je niet zo heel veel meer. Als ik denk dat ze...
0: Veel optredens en dat soort dingen.
1: Ja, dat is nu wel de zomerperiode. Hè? Zomerperiode, dan gaan ze veel, veel
0: festivals
1: optreden.
0: En dat soort dingen. Dus, ja.
1: En dan winters, dan gaan ze dan weer met een album aan de gang, denk ik.
0: Dat denk ik wel, ja. Dat najaar, dat is wel zo'n periode, denk ik, dat ze dingen verzamelen. Tussendoor zullen ze natuurlijk wel in de kleedkamers ook een beetje aanrommelen. En riffjes en deuntjes en dat soort dingen bedenken. En dan schuiven ze natuurlijk allemaal op. En dan is het allemaal creatief zijn op een later moment.
1: Ja.
0: Dus, hey.
1: Ja, daar komt hij weer, hè?
0: Daar komt hij weer. Ook nu, in de maand juli, hebben we...
1: Ja, dat vond ik eigenlijk heel toepasselijk. Dat schoon me zo van de week erbinnen. Het was juli natuurlijk. Ja. En voor ons al een mooie, spannende maand. Omdat wij verleden week dan verhuisd zijn, zeg maar.
0: Ja. Lekker koud biertje in de maand juli.
1: Ja, koud biertje erbij. Het schoon me erbij. Ja, toen schoon me in één keer dat nummer erbinnen van juli, juli.
0: Hey.
1: Van Bert Hering. Dat is was de zanger van de Nederlandse hardrockband Vandenberg. Het nummer wat hij dus heeft gecoverd in het Nederlands is dus origineel van Hot Chocolate. Dat was Brother Louie. De volgende die ik uitgekozen heb, dat is dat is wel een oudje, 1970, van helaas een vroegtijdig overleden zangeres.
0: Ja.
1: Nou weten jullie waar ik het over heb.
0: Janis.
1: Uit de club van 27, Janis Joplin. Het nummer Me and Bobby McKee. Het nummer is niet origineel van haar. Het is eigenlijk van Kris Kristofferson en Fred Foster. En het is die hebben het geschreven. En het is eigenlijk opgenomen in 1969 door Roger Millen. Maar de versie van Janis Joplin is in 1970. Die na haar dood pas een nummer 1 werd.
0: Jeetje.
1: Ja.
0: Ja, en Kris Kristofferson, die ken je ook in een andere hoedanigheid.
1: Ja, in een film, hè.
0: Ja, meerdere films.
1: Meerdere films, ja. Ik ken, de eerste keer dat ik hem echt kennis meegemaakt was, was je vrachtwagenchauffeur in Rubber Duck of zo.
0: Ja, dat kan. En je hebt natuurlijk die actiefilm Blade. Ik weet niet of je die vroeg wel eens gezien hebt met Wesley Snipes. Die half mens vampier die dus vampier achterna gaat.
1: Dat soort films kijk ik niet.
0: Nou, oké. Okay. Nee. Maar dat was in de jaren 80 was dat natuurlijk zo'n hele range aan allemaal van die actiehelden, zal ik maar zeggen. En daar speelde hij daar ook in.
1: Ja.
0: Dus dat is een bekende acteur, maar inderdaad ook een hele bekende zanger.
1: Country zanger eigenlijk.
0: Country zanger, ja. Dus dan denk ik, we gaan gewoon lekker luisteren.
1: Dat waren de twee voor deze week.
0: Ja, en dan komen we lekker in een zomerse sfeertje. En in het nu zich deze.

0: Yeah, me and Bobby McGee.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ik kan er niks aan toevoegen. In
0: 27
1: geval.
0: Jaar oud, zo'n stem. Toch weer zonde, hè? Dat
1: Ja.
0: Iets te veel aan de poedertjes gezeten. Ja.
1: Ja, zonde, ja, dat op een gegeven moment dan... Ja, ze zijn dan zo bekend. Ze worden zoveel gevraagd voor alles en nog wat. Voor festivals. En ze moeten praten. Maar aan alle kanten wordt er aan hun getrokken.
0: Heel veel druk.
1: En ze, ze moeten dan gewoon maar blijven presteren. Doorgaan. En dan zegt neem een beetje dit, een beetje dat. Dan kan je lekker reden.
0: Ik kan een beetje ontvluchten.
1: Maar dat is wel funest.
0: Ja. Kijk, er zijn anderen die ook aan de poedertjes hebben gezeten.
1: Ja, maar
0: heel lange tijd. Maar die zijn niet kapot te krijgen.
1: Nee, die hebben goede genen.
0: De goede genen. Ja. Nou moet ik zeggen dat de zanger optreden doen ze niet echt meer. Want die zit helemaal aan de artroses, geloof ik.
1: Ja, maar hij was wel te zien van de week.
0: Ja?
1: Ja, gisteravond ook was hij ook te zien.
0: Oké. Okay. Ja. Waar was hij te zien dan?
1: Bij de wedstrijd Engeland tegen Argentinië. Hij zat op de tribune. Hè?
0: Hij was van
1: Engeland natuurlijk.
0: Ja.
1: Hè?
0: Ja, en dan hebben we het over de man met de zeer soepele heupen. Of tenminste, die had hij.
1: Ja.
0: Ja, Mick Jagger.
1: Ja.
0: Ja, en ze hebben natuurlijk wederom weer een nieuwe album uitgebracht. Foreign Tongues. En ja, het is een album met verschillende soorten muziek, zal ik maar zeggen. En de recensies zijn volgens mij behoorlijk positief.
1: En is dit ook de eerste album zonder Charlie Watts dan?
0: Volgens mij wel, ja. Er zullen denk ik wel wat nummers zitten die misschien nog door hem ingespeeld zijn. Mm-hmm. Of elementen. Maar volgens mij was dit wel de eerste album eigenlijk zonder die beste man.
1: Ik wist nog eens dat ze een nieuw album hadden. Dus,
0: ja, hij is volgens mij net uitgebracht of zo.
1: Okay.
0: In deze dagen. En er wordt ook gezegd dat het een beetje een soort tweelingbroertje is van hoe heet het andere album? De Hickory Blue is het, geloof ik. Ik ga even kijken hoor. Albums moeten we even kijken. Ik heb
1: Black and Blue.
0: Ja, ik ben niet altijd zo... Hickory... wanneer was die ook alweer? Oh, hier, Hackney Diamonds, die bedoel ik.
1: Oké.
0: Ja. Die was ook behoorlijk goed aangeschreven. En ik dacht van, omdat die uitgebracht is, is misschien wel leuk even een nummertje van te draaien. En misschien trikken dat om te denken van, ik ga de hele album eens eventjes beluisteren.
1: Ik wilde eerst horen. Ik wil eens weten of ik een beetje de Rolling Stones erin proef.
0: Ja, dat is ook maar de vraag, ja.
1: Ja.
0: Ja, en daarna als niks is, dan val je lekker in slaap, toch?
1: Ja, ja, dan gaan we verder met...
0: The Lion.
1: Ja, dat is dan een vernieuwd nummer, want dat is... het nummer The Lion Sleeps Tonight. Het is eigenlijk een nummer afkomstig van de Tokens uit 1961.
0: Ja, dat is een oudje.
1: Ja, heel oud. En... ga je zeggen dat ik oud ben? Oké, dank je. Maar in ieder geval, hij is later door de Britse popgroep, is die Tight Fit, is die opnieuw uitgebracht. En in een moderne versie die wereldwijd gewoon op nummer 1 heeft gestaan. Het grappige is, deze groep Tight Fit was begonnen door ABBA-imitaties. En daar begonnen ze met op te treden. Maar ABBA heeft gezegd, joh, als jullie ermee doorgaan, dan weet je, rechtszaak.
0: Ja.
1: En... dus gebeurt met je. Ja. En toen moesten ze een andere weg inslaan. En toen zijn ze een andere weg inslaan. En met die andere was alleen met optredens. En hier maken ze dan een grote hit mee. Moet ik erbij zeggen dat het wel een one-hit wonder is.
0: One-hit wonder, ja. Ja, die zijn er genoeg geweest, ja.
1: Ja, eigenlijk heel veel leuke one-hit wonders zijn er geweest.
0: Ja, en dan is het ook wel bijzonder van waarom zet dat dan niet door, hè? Gewoon...
1: het is gewoon moeilijk. Als je echt de ideale plaat hebt gemaakt... om dat te verbeteren. Dat is, lijkt me best wel heel lastig.
0: Ja, nee, ik begrijp het wel. We hebben natuurlijk ons nummer ook... ik snap hem.
1: Ja, ik denk de volgende ideale plaat... daar moeten we toch even op breuen.
0: Ja, dat denk ik ook, ja.
1: Maar dat komt na jouw vakantie.
0: Dat denk ik wel.
1: Dan gaan we de studio in en dan...
0: gaan we iets produceren. Ja. Gaan we met producers gaan we even om de tafel zitten.
1: Ja, nou ja, goed. Ik ken...
0: wij kiezen, hè? Niet aangeboden krijgen, wij kiezen gewoon. Ik bedoel, we zitten wel op dat niveau dat we gewoon keuze hebben.
1: Ik zit natuurlijk wel in het wereldje waar ik wat mensen ken natuurlijk. Hè. Ja. Robin, zijn collega.
0: Ja.
1: En dat zijn wel platenmakers en producers. Dus.
0: Ja, nou, misschien kunnen ze wat leuks voor ons.
1: Nou, in hun stijl.
0: Een beetje hardstyle-achtig. Ja, nee, dat kan heel goed. Dat kan wel interessant worden.
1: Nou.
0: We gaan erover nadenken.
1: Okay.
0: We gaan eerst even lekker luisteren naar de Rolling Stones. Kijken wat dat ons brengt.

0: Ja, we hebben allemaal wel eens onze hoofd in de wolken,
1: ja,
0: toch?
1: Dat zou heerlijk zijn, toch?
0: Ah, oh, lekker.
1: En dan niks aan je hoofd hebben, dat lijkt me nog veel beter.
0: Heerlijk. Maar vertel eens.
1: Ja, dat was een klein orkest. En, ja. Komt van een van hun eerste albums af. Ik vond het gewoon een leuke plaat, lekker meezingen. En zoals jullie gelezen hebben, heeft Harry Jekkes is benoemd als ereburger van Den Haag. Hij heeft zijn laatste optreden gegeven in het Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Ik ben er zelf nog met Geert-Jan geweest naar dit cabaretprogramma. En dat programma heette In Mijn Liedjes Kan Ik Wonen. En wij hebben er zeer van genoten. En hij verdient ook deze prijs. En dat past hem ook. Hij is ook ereburger. En ereburger was het, hè? Ja.
0: Ja. Nou, leuk om te horen. Ja, en zo kruipen we alweer door naar het einde van het eerste uur. Ik heb eigenlijk gekozen voor af te sluiten met een plaat die ik gewoon tegenkwam in een van de lijsten. Discover Weekly of zo. Ease My Mind. En ik dacht van, dat is wel lekker. Even ease your mind voor het tweede uur. Even tot rust te komen. En dan daarna starten we eventjes met een beetje power erin.
1: En waar moet ik aan denken aan deze muzieksoort?
0: Wel een beetje uptempo.
1: Uptempo, dus niet Ease My Mind.
0: Nee, of misschien wel slow. Dat is een verrassing voor je.
1: Oh, het is een verrassing, zeg.
0: Ja, zeker, zeker, zeker. Okay. Dus daar gaan we zo even mee afsluiten. En hoe zitten we met de tijd? Oh, we zitten gewoon lekker goed, joh.
1: Ik was een beetje vlot net. Ik had wel langzamer kunnen praten.
0: Ja, maar ook niet zo heel langzaam.
1: Nee, dan komt het zo lijzig over.
0: Dan gaan we zo meteen beginnen.
1: Nou, je kan,
0: ja?
1: Ja? Ja, nou ja, ja? Je mag van mij wel beginnen. Dus, maar wil je echt tot die tijd aftellen?
0: Ja, 10. We kunnen ook als andere programma's doen. Gewoon 2 minuten lang een deuntje laten draaien.
1: Oh ja, ja, sommigen hebben dat, hè?
0: Ja.
1: Of die hebben een plaat en hebben ze, denk ik, komt een leuke plaat. En dan hebben ze maar 1 minuut, 30 seconden is het, pap, wegplaat. We zeggen niet welk programma.
0: Nee, dat doen we niet.
1: Nee, dat doen we niet. Dat zit vaak voor ons. Dan verder zeg ik niks.
0: Ja. Nou ja, maakt niet uit. Hey, tot zo voor het tweede uur. Ease My Mind, Chris Lake.

0: de omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen is veroordeeld tot 4 jaar celstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De man heeft een 15-jarig meisje verkracht. Het slachtoffer zat in het voetbalteam dat hij leidde. Het misbruik vond plaats tussen 2014 en 2018. Het meisje deed 2 jaar geleden aangifte. De 63-jarige dader was al eens veroordeeld voor ontucht. De voetbalvereniging in Middelburg was daar, naar eigen zeggen, niet van op de hoogte. Het internationaal strafhof in Den Haag gaat de Libische militieleider en gevangenisbewaarder Khaled Mohammed Ali El-Hisri vervolgen. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De Libiër was een hoge functionaris bij een militie en leidinggevende in een beruchte gevangenis in Tripoli. Vorig jaar werd hij opgepakt in Duitsland. Het strafhof stelde hem vandaag in staat van verdenking van onder meer marteling, verkrachting, moord, poging tot moord en slavernij tussen 2014 en 2020. De slachtoffers bij een brand in Algerije waren allemaal kinderen in een weeshuis. Bij de brand vannacht in de hoofdstad Algiers raakten ook 19 mensen gewond. Buurtbewoners zeggen gegil te hebben gehoord. Ook zij hebben geprobeerd zoveel mogelijk kinderen te redden. Het kabinet kan niets doen tegen de verkoop van t-shirts over de kunstroof in Assen door een van de daders. Douglas W. zit in een cel op Schiphol en is van daaruit een webwinkel gestart. Met daarop shirts met teksten die zijn daad verheerlijken. De staatssecretaris is er niet gelukkig mee. Maar zolang er geen strafbare feiten worden gepleegd, zijn ondernemersactiviteiten toegestaan. Het weer vanavond klaart het op in het midden en noorden van het land. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: bla bla. En zo bla bla bla we twee uur in.
1: Ja.
0: Een praatje van buren.
1: Ja, een praatje maakt de dag.
0: Een praatje maakt de dag. Zo blijft
1: hoe vind je die reclame? Een sierenreclame is dat. Een praatje maakt de dag. Ik vond die zang, ja, ik vind hem een rare kop hebben, maar ik vind hem wel grappig.
0: Ja, maar even wacht, sieren. Ik ga hem even opzoeken. Sieren, dat we wel over hetzelfde hebben natuurlijk, hè? Sieren, praatje.
1: Maakt de dag.
0: Een praatje, oh die.
1: Ja.
0: Ja, nee, ja, wacht, ik zet er even... even het geluid. Oh, ja. No. Oh, geluid aan. Zo, die. Ja, dan moeten we even kijken. PC2, die geluid aan. En dan zetten we die.

0: Je dag. Zo, klaar.
1: Ja, ja. Vind je het niet leuk?
0: Ja, het is grappig en het heeft een beetje een Joost Klein vibe.
1: Nou, dat dacht ik dus in eerste instantie ook aan. Ik dacht Joost Klein verkleed, maar ja, dat kan, dus Joost Klein niet, maar het is iemand anders.
0: Nee, maar ik krijg wel een beetje kriebels ervan. Het is ubermier zoet en ja. Er zullen mensen zijn die daarop aangaan en die dat leuk vinden. En nou, helemaal mooi. Ja, maar... de onderliggende boodschap is natuurlijk van... als je gewoon eens met iemand even een babbeltje... of goedemorgen of...
1: daar gaat het om. Ja. Een praatje maakt de dag.
0: Of gewoon... dat doe ik soms ook wel eens... en dat is wel een beetje aftasten... maar gewoon als iemand... weet ik veel, dat je echt zegt van... nou, het is niet mijn stijl... maar die heeft gewoon een hele coole jas aan. Gewoon echt dat je denkt van... nou, daar staat een karakter, hè... En dat kan best wel heel uitgesproken zijn. Maar als ik denk van, nee, dat is gaaf... kan ik ook nog wel zeggen van, joh, gaaf jas heb je aan. Ja. Wat dat dan doet dan even, totaal vreemd. Die denkt ook, oh, wauw, je ziet dat wel doen. Dus als we inderdaad wat meer praatjes maken... en complimenten geven aan elkaar... dan is de wereld al een stuk beter.
1: Ja, ik vond jou vanavond ook goed zitten.
0: Dankjewel. Even stok koffie. Ja. Zo.
1: Nee, dat is fout.
0: Wat?
1: Dat is de volgende plaat.
0: Oh, wrong. Ja.
1: Ik zal jou ook eens even...
0: echt waar.
1: Roosten.
0: Roosten. Nova Star. Een oudje. Wrong. Maar blijft gewoon een lekker nummer. Dus ik dacht... ik moet wel eerlijk zeggen ook... ik had niet heel veel tijd vandaag. Hè, dus ik heb ook gewoon even een paar nummertjes gekeken. Oh, die hebben we al eens een keer gedraaid... maar die vond ik wel lekker. Dit is leuk. Dit is in de nieuwe lijst en zo. Dus ja, sorry mensen. Ik heb er iets makkelijker van afgemaakt. Nou, voor vanavond.
1: Ik heb vandaag ook in 3 kwartier mijn lijst moeten...
0: Preppen. Doen.
1: Preppen. Ja, okay. Ik had de hele week geen tijd. Ik was maandag helemaal alleen. Dinsdag was hartstikke druk. Woensdag kwam er ook van alles tussendoor. Vanmorgen moest ik eerst voor mijn werk naar Ermelo... Ik kwam terug en kwam weer andere dingen tussendoor. Ja. En ik denk, ik moet wat. Ja, ja. Mijn nummertjes had ik al wel klaarstaan. Maar ja, ik wilde er toch iets van zeggen. Dus ja. Dus het is gelukt.
0: Ja, we hebben tot nu toe gewoon leuke nummers, toch?
1: Het is gelukt met de tekst van André Hazes. Bloed, zweet en tranen.
0: Dat dus, ja. Wrong, Novastar en daarna The Claws, Forever Young. Is dat de Forever Young?
1: Nee, Forever Young, die jij in je hoofd hebt, is van Alphaville. Dit is Forever Young van The Claws.
0: Je hebt ook Young Forever, hè? Daar hebben we nog een hele filosofische gesprek over gehad.
1: Dat is heel lang geleden.
0: Het verschil tussen Forever Young en Young Forever.
1: Ja, ja. Ja. Ik ga niet vragen hoe het was, want dat weet ik niet meer. Dat is gemeen. Maar in ieder geval, dit is een alternatieve rockband uit Engeland. En ik vond het zelf een... je moet het beleven. Kijk, ik vind het een leuke plaat. Maar ik denk, misschien als je thuis op de bank zit... jee, wat is een bagger. Mag je het ook rustig vinden. Maar goed, sommige platen die hebben gewoon wat. Er zit iets in waar je zegt van... dat wil je toch helemaal vooruit luisteren. En dat was dit nummer, vond ik.
0: Oké. Okay. Nou, dan gaan we gewoon luisteren. Wrong, Novastar en daarna Forever Young, The Claws.

0: Ja, we zaten natuurlijk even te praten ook, maar ondertussen luister ik ook. Maar het, ja, leuke plaat. The Claws, Forever Young.
1: Ik vond het zelf ook een hele fijne plaat.
0: Ik ken hem nog niet.
1: Nee, maar ja, dat was ook dat is ook zo'n plaat die je dan zomaar tegenkomt. En net zoals jij toen zag met al Ease My Mind. Soms luister je de bepaalde dingen en of lijsten die laat je doordraaien. Ik heb nu, dat was een voorstel van Spotify, indie pop of zo.
0: Ja. Ja, daar valt het onder, ja.
1: En op een gegeven moment dan ben je dat luisteren. Er is heel veel bij. Dan denk ik, oké, dat vind ik ook niks. Maar er zitten ook een aantal platen bij. Dan denk ik, oh ja, dat is leuk. Nou, dat doe ik dan weer in mijn lijst. Dus ja, zo, en het zijn ook allemaal artiesten die ik totaal niet ken.
0: Nee
1: dan denk ik van, oh, wat is er toch een hoop muziek in de wereld.
0: Oh, Gerso.
1: Diner, heb je ook nog? Ja, Gerso. Ja,
0: dat was dat tv-programma, weet je nog? Ja, met Barbie.
1: Sterretje.
0: Ja, en...
1: Kaboutertje. Kaboutertje is nu met Welen, hè?
0: Ja, dat was toch... Oh ja, en Barbie was wel een kaboutertje. Die is met Welen. Dus had ik trouwens nooit echt door, hè. Doordat ik later dacht, Frip, man, dat is van OGSO.
1: Heel goed, hè. Ja, dat, ik vond het... het was ook, we zaten al met z'n allen wel te kijken, maar het was een programma voor niks. Ik wil op een gegeven moment dat ze doorkregen dat ze wat populair begonnen te worden. Er gingen dingen gebeuren. Ik denk, ja, dat doe je anders ook niet.
0: Nee, dan gaan ze de extreme opzoeken.
1: Ja, dat vind ik altijd wel met dat soort programma's.
0: Ja, je zou
1: dan is het niet meer echt.
0: Je zou het onder de noemen van klassiekers kunnen noemen. Maar dan wel de verkeerde kant.
1: De verkeerde klassiekers, ja.
0: Hey, over klassiekers gesproken.
1: Ja.
0: Er was vroeger een Duitse film. Wel Engelstalig, maar Duits.
1: Ja.
0: Als ik me niet heel erg vergis. En dat was met zo'n fantasiewereld. Met zo'n vliegende beest. En daar is hier het nummer van.
1: De Neverending Story?
0: Ja.
1: Is dat een Duits?
0: Ja, dat is een Duits. Of misschien Duits-Engelse samenwerking. Maar dat is wel een klassieke film natuurlijk. Dat die trouwens nooit herfilmd is.
1: Dit is toch herfilmd? Dit is een versie uit jaren 80.
0: Kijk, Het Oneindige Verhaal, de Neverending Story in 1984.
1: Ja.
0: Ja, maar dat die film nooit opnieuw gemaakt is.
1: Na 84 bedoel je?
0: Ja.
1: Hij is origineel van 84.
0: Ja.
1: Ja, maar jij zei het is een Duits-Engelse...
0: Ja, geregistreerd door Wolfgang Petersen.
1: Oh ja, het was Duits, hè? Een Duitse naam.
0: Das Boot. Ja.
1: Ja.
0: En daarna, wat heb je nog gebaseerd op de eerste... en je hebt inferieure vervolgfilms in 1990 en 1994.
1: Ja, dan.
0: Maar dit is wel echt een klassieke...
1: Een klassiekertje.
0: Ja.
1: Ja, en de titelsong werd gezongen door Lee Mal, oftewel Christopher Hemmel, dat is de originele naam. Hij scoorde ook destijds ook met zijn, als lid van de popband Katje Koekoe, het nummer Too Shy. Misschien ken je die ook nog wel. Too Shy, Shy.
0: Ja.
1: Oké. Okay. Ja. Dus daar is hij van. En ik vond het een, zo'n lekker meeslepend nummertje is het eigenlijk. Dus je blijft gewoon, ik vind, als je het hoort, dan blijf je erin hangen.
0: Klopt. Maar ik heb daar wel bepaalde herinneringen aan.
1: Nou, mooi.
0: Dus als de mensen hem horen, denken ze ook weer... Oh ja, nu weet ik het weer.
1: Dat denk ik ook wel. Ja, ik denk, het is gewoon een heel bekend nummer. Dus,
0: ja. Nou, prachtig. Ja, en daarna een nummer die toch ook wel prachtig is.
1: Ja. Dat is echt een heel mooi nummer. Is dat nummer niet op nummer 1 geweest in de top 2000?
0: Ja, best heel lang. Nou, top 2000 weet ik niet. Maar volgens mij wel hoog in de top 40 lijst.
1: Nummer 6 of zo. Ja, maar in de top 2000 kwam ze volgens mij toen ook heel hoog met dat nummer.
0: Ja.
1: Maar goed, dat kunnen we zo meteen.
0: Ja, maar ook zeggen van... ik ben niet helemaal 100% van Claudia de Breij. Zo. Niet om de persoon, hoor. Ik bedoel...
1: best aardig mens.
0: Daarom, maar we zijn toen eens een keer naar een theatershow geweest. Mm. En het verhaal wat ze daar vertelde was gewoon mooi. Gewoon de wat ze wou vertellen. Alleen, het was wel...
1: Langdradig.
0: Je moest er echt even doorheen slepen. Mm. Ook momenten dat je slaap kon vallen. Maar ja, de boodschap die ze daarmee wou verkondigen was mooi. Maar nee, ik heb zoiets van, ik hoef niet specifiek nog eens een keertje naar Claudia de Breij.
1: Nee, maar ja, goed, je moet een keer meemaken om te oordelen of het wel of niet wat is.
0: Daarom, dus, ja. Dus, maar qua persoon echt helemaal top. Ja, en dan de nummer mag ik dan bij jou. Ja.
1: Ja, ja. Ja, dat is gewoon een heel populair nummer geworden. En er wordt nog heel veel, hij wordt nog steeds gebruikt voor reclames. Hè? Maar ja, vaak voor reclames met de verkeerde boodschap, hè? Overlijdens reclames.
0: Ja, het gaat gewoon gaat over van schuilen bij iemand. Ja, ja, en niet van ja, als een soort de top 10 van uitvaartmuziek of zo.
1: Nou, volgens mij staat hij daar wel in, hoor.
0: Ja, dat zou best kunnen, maar dat is niet.
1: Ja, daar is hij niet voor gemaakt. Er zit een hele andere boodschap in dat nummer.
0: Kijk, ik heb dan liever zoiets van de draaiwerk voor mij dan maar Who Wants to Live Forever van Queen.
1: Ja, dat vind ik ook een prachtig nummer.
0: Het is een heel prachtig nummer.
1: Ja, mochten we tijd over hebben, dan gaan we die nog erin zetten.
0: Ja. Never Ending Story, daar gaan we maar eerst mee beginnen.

0: Ja, het is een prachtige stem wat Pascal heeft. Maar ja, net zoals ik al tegen je zei, ik vind de teksten altijd moeilijk.
1: Ja, nou ja, goed. Ik denk dat je daar verder niet... Ja, sommigen lezen de tekst altijd mee en dat is, om te weten wat precies gezongen wordt. Maar ik had het nummer eigenlijk uitgekozen omdat ik... verleden week was het een compilatie van Concert at Sea in 2026. En toen zong hij dit nummer ook. En hij dit nummer, op wat je net hoorde, was samen met de zangeres Ilse de Lange.
0: Ja.
1: En op het Concert at Sea zong die samen, zie ik hier even terug, met Hannah May.
0: Oh ja, en, heeft hij vaker toch iets mee gedaan? Of niet?
1: Of hij vaker iets met Hannah May heeft gedaan?
0: Ja, niet met haar zelf, maar ik bedoel samenwerking.
1: Ja, ja, dat vindt hij leuk.
0: Ja,
1: ja, hij heeft met diverse zangeressen doet hij samenwerking. Maar hoe heet die Zoutelanden was ook...
0: Zoutelanden is met die Belg.
1: Ja, die Belgin.
0: Ja, ja.
1: En met die andere Belgin heeft hij ook volgens mij iets gedaan. Pommelien Thijs.
0: Ja.
1: Vind ik ook een goede zangeres. Dus,
0: ja, het is niet mijn stem level sound.
1: Ja, dat was volgens mij iets met Geik of zo.
0: Geik, ja.
1: Ja. Maar de achternaam weet ik niet meer.
0: Nee.
1: Geike Gernaerts, volgens mij. Ja, volgens mij. Ja, dat schiet mij zo te binnen. Ja? Maar, ja.
0: Zoutelanden?
1: Ja.
0: Daar staat hij dan bij. Zoutelanden, fietsen, Geike, ja. Geike.
1: Volgens mij de Geike Gernaerts van achter.
0: Even kijken. Hebben we geen info? Info? Nou, het zou best kunnen. Informatie.
1: Oh, Arnaert.
0: Ja, Arnaert. Je zat in de buurt.
1: Ik zat in de buurt.
0: Ja, zat in de buurt.
1: Ah, oké.
0: Okay. Ja. Ja, leuk. Weer terug naar de playlist.
1: Ja, dan gaan we weer door, hè.
0: Ja, dan gaan we weer door. Ik kan dit zeggen, maar ik ga dat niet zeggen. Want nee, het is niet zo.
1: Nee, want dat zou heel raar zijn als je dat tegen mij zou zeggen.
0: Dus, ja, hoe ga ik dit nu zeggen?
1: Dat zeg het me niet.
0: Ja, nou, dat zeg ik maar niet. Ja, dat is een nummer voor vrouwtje.
1: Ja, u mag thuis zelf luisteren om wat voor titel het gaat.
0: Ja.
1: En als u raadt welke titel er gaat, mag u bellen en komt u in uitzending.
0: Ja, dan krijgt u een cruise cadeaubon.
1: Nee, want dan gaan mensen bellen.
0: Van 0,1% korting.
1: Kijk uit wat je zegt, hè.
0: Aangeboden door Veluwe FM.
1: Gratis met een pontje van de IJsselhoven.
0: Oh, dat is leuk. Ja,
1: gaat niet.
0: Gaat hij niet?
1: Nee, want tuurlijk, al het water is toch beneden peil.
0: Oh ja, ja, het is nu lopen over de
1: het is lopen, het is nu lopen over het water.
0: Ja. Dat is ook een nummer.
1: Ja, dat klopt. Van Marco Borsato en Sita. Ja.
0: ik ga het niet zeggen. Puntje, wou dat ik jou was. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Zo kan ik het veilig
1: zeggen. Ja, dat vind ik heel goed.
0: Ja, en dan dacht ik van ja, we gaan even lekker weer een Fateless erin doen.
1: Dat vind ik zo'n prachtig nummer.
0: Ja, maar niet dus Colt is een DJ of...
1: Nee.
0: Andere?
1: Die andere, Fateless, dat was met... hoe heet hij ook weer?
0: Ja.
1: Ik
0: kan er niet op komen.
1: Oh, wat vervelend.
0: Ja, maakt niet uit. We Come One?
1: Ja.
0: Dus die gaan we daarna draaien. Ja?
1: Ja, ik moet zoeken, want ik...
0: Ja, ga jij maar even graven.
1: Eerst denken. Eerst mensen laten denken.
0: Goed zo. Doe je dat lekker? Dan ga ik lekker luisteren naar vrouwtje.

0: Ja, Boudewijn de Groot, echt een verhalenverteller.
1: Ja, dat klopt. Ik wil nog even terugkomen op... Fetus.
0: Ja?
1: Insomnia. En een feitje bij Blondie, en dat vond ik juist wel heel mooi, dat wist ik ook niet. Ze zouden eigenlijk heten Angel and the Snake. Maar toen ze naar New York liep, toen riep de een aan de andere kant: hé, hey, Blondie! En toen is Blondie geworden.
0: Nou, oké. Okay. Ja. Ja, en die was wel heel interessant voor de mannen tegen in die tijd. Het was wel een soort seksbom, als ik niet vergis. Dus er is heel veel droogte in Nederland.
1: Ja.
0: Dat is algemeen bekend. Dus ik dacht, we eindigen met het nummer Summer Rain. Artiest band Friday. En wat is morgen?
1: Friday.
0: Dus ik zou zeggen, Ron, bedankt.
1: Jij ook bedankt.
0: De mensen thuis bedankt. Ja, en alvast een goed weekend toegewenst. En misschien toch een beetje water voor Nederland.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Rob Baltus met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 van de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Het gaat ten koste van de scheepvaart, die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan de Nederlanders om bewust om te gaan met water. De rook van de bosbranden in het oosten van Canada leidt tot overlast in Toronto, de grootste stad van het land. De autoriteiten hebben een waarschuwing gegeven over de luchtkwaliteit in de stad. Inwoners wordt aangeraden zo min mogelijk buiten te zijn. De Weer- en Milieudienst waarschuwt dat mensen last kunnen krijgen van hun ogen, neus en keel. Het advies is dus om binnen te blijven. De rook bereikte ook even verderop de Amerikaanse stad New York. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hatchett wil zo de prestatie van het leger verbeteren. De tests zijn voor militairen van 30 jaar en ouder. Het weer vanavond lokaal nog een bui. Verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht heb je tussen afrit Den Dolder en Utrecht 20 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is het nieuws uit de regio.
4: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Een stroomstoring heeft donderdagochtend tientallen huishoudens in Harderwijk zonder elektriciteit gezet. De storing begon kort voor 9 uur en was rond 11:45 verholpen. Volgens netbeheerder Liander werden maximaal 100 huishoudens getroffen. De stroom viel uit in delen van de Busken Huetlaan, de JP Heijenlaan en de Vondellaan, verspreid over meerdere postcodegebieden. Wat de storing heeft veroorzaakt is niet bekend. Een 19-jarige asielzoeker is overgeplaatst uit het asielzoekerscentrum in Harderwijk nadat hij verleden week betrokken was bij een mishandeling van 3 personen bij een standje aan het Ommelandpad. De verdachte werd een dag na het incident aangehouden en moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden. Dagblad De Stentor meldt dat de mishandeling plaatsvond na een woordenwisseling tussen de 19-jarige Syriër en 2 vrouwen uit Harderwijk. Toen een 18-jarige man zich met de situatie bemoeide, zou ook hij zijn mishandeld. De 3 slachtoffers raakten licht gewond. De gemeente Harderwijk laat weten dat de verdachte kort na het incident in overleg met het COA is overgeplaatst naar een andere opvanglocatie. En tot slot, een minderjarige jongen uit Zeewolde is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de overval op juwelier Niels Christoffels aan het Dalkruid, dat meldt de politie. De overval vond vrijdagavond plaats. Bij die overval drongen 3 donker geklede personen de winkel binnen, waarna vitrines werden vernield en een buit met onder meer dure horloges werd meegenomen. Het personeel bleef ongedeerd. De politie heeft inmiddels 1 verdachte aangehouden. Het onderzoek naar de andere betrokkenen loopt nog. De daders vluchten na de overval op een fatbike en op een scooter. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Dit is Country Time, een programma met veel country muziek. Samenstelling en techniek, Bob Voort.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw heeft haar man de politie meegenomen naar de plek waar hij haar lichaam dumpte. De 38-jarige Cédric Jubilard had eerder deze maand al bekend haar te hebben vermoord. De femicidezaak houdt Frankrijk al jarenlang bezig. Delphine, destijds 33 jaar, verdween in december 2020 in het zuiden van Frankrijk. Haar man belde die avond de politie met de mededeling dat zijn vrouw vermist was. In de uren daarna belde hij haar tientallen keren. Er volgden grote zoekacties. Verlaten mijnschachten werden doorzocht, maar het leverde niets op. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort, mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hegseth wil zo de prestaties van het leger verbeteren. In Amerikaanse media spreken gezondheidsexperts van een onwetenschappelijk en belachelijk plan. Zo schommelen testosteronwaarden altijd en hangen ze niet samen met kracht. Waterschappen verdeeld over het land nemen maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Er is een watertekort in het land, zeggen Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders vandaag. Daarom moet nu beter worden nagedacht over de verdeling van het water voor de natuur. In een aantal gebieden geldt een verbod op het gebruik van oppervlaktewater. Maar de brandweer is uitgezonderd voor bluswater. En koeien mogen gewoon uit sloten en beken blijven drinken. Ook voor het koelen van fruit mag nog oppervlaktewater worden gebruikt. Het einde lijkt voorlopig nog niet in zicht. Naar verwachting blijft het nog langer droog. De rest van het weer. Vanavond lokaal nog een bui. Verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Morgen begint op veel plekken zonnig, maar er zijn ook later stapelwolken en lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Welkom terug na de commercials.

Wil je rechtstreeks binnenkomen in de studio van Veluwe FM? Stuur dan nu een e-mail naar studio@veluwefm.nl. Studio@veluwefm.nl. 1, 2, 3, 4.

0: The, and that's all, folks.
1: Dat was genieten. Tot de volgende keer.
2: Samenstelling en techniek, Bob Vorm.
3: De morgen stond, de avond staat.
4: Helaas, dit is alweer het eind van zo'n dag vol muziek.
5: Scheiden nou, hè? Weet jammer nou.
6: Is het nu?

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Robert Walters met het NOS-journaal. Waterschappen verspreid over het land nemen extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte.

0: Waterschappen besluiten over de verdeling van water voor de natuur. In de provincie Limburg mag niemand vanaf morgen 8 uur 's ochtends nog oppervlaktewater gebruiken. Waterschap De Dommel in Brabant heeft het onttrekkingsverbod uitgebreid naar zijn hele werkgebied. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen een besnijdenis, zeggen deskundigen tegen Nieuwsuur. De afgelopen jaren zijn er meer mensen uit Somalië en Soedan naar Nederland gekomen. Nu het vakantie is, lopen naar schatting zo'n paar duizend meisjes het risico meegenomen te worden voor een besnijdenis in Afrika. Een onderzoeker pleit voor een Britse aanpak. Daar worden bij risicogevallen paspoorten ingenomen, zodat meisjes het land niet uit kunnen. Het Nederlandse ministerie van Justitie onderzoekt nog of zoiets hier ook kan. Het Gelderse statenlid voor de SP, Erik van Kaathoven, stapt op, meldt Omroep Gelderland. Hij vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat een lokale SP-afdeling in Groningen koos voor samenwerking met voormalige PVV'ers. Dat gebeurde in de Groningse gemeente Pekela, ruim 175 kilometer ten noorden van Arnhem. Door het gevormde college is volgens Van Kaathoven een rode lijn overschreden. Om dat college met het CDA en SP mogelijk te maken, gingen de PVV'ers niet verder onder de vlag van de landelijke PVV. Hun fractie heet nu Pekelder VVV. Politici in Brussel zijn niet te spreken over een pop-up event in de Belgische hoofdstad. Het festival Tomorrowland gaf een feestje vlak voor het gebouw waar deze week 6 bouwvakkers omkwamen bij een brand. Een gemeenteraadslid spreekt van een gebrek aan respect voor de rouwende families. Het evenement is toch zoals gepland doorgegaan. De organisatie zegt dat er een minuut stilte is gehouden en dat de muziek is zachter is gezet. Het weer, vanavond lokaal nog een bui, verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij de nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

www.nos.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

schoenen trekt. Toch was daar niets meer dat haar bond, ze gaf zich aan een vagebond. Die sprak van liefde, het oud verhaal en zij geloofde het allemaal. Zo ging ze weg, ze nam niets mee, alleen haar jeugd en het idee dat hij haar man was, zij zijn vrouw.

0: van de weg.
1: Dit is het nieuws uit de regio.
2: Goedenacht, dit is het regio nieuws. Sportpark Putter Eng in Putten is zaterdag het decor van een voetbalmiddag met RKC Waalwijk, Alemannia Aachen en FC Volendam. RKC speelt om 2:00 middags een oefenwedstrijd tegen de Duitse club en neemt het om 5:00 op tegen Volendam. De oefenduels worden gespeeld op het sportpark van SDC Putten dat gastheer is van de voetbalmiddag. De voetbalmiddag krijgt een lokaal tintje door de aanwezigheid van RKC-trainer Sander Duits. De in Putten geboren oefenmeester begon zijn carrière bij SDC Putten en zette na zijn profloopbaan ook zijn eerste stappen als trainer. Busvervoerder EBS sluit niet uit dat het busvervoer op de Veluwe, in Overijssel en Flevoland, op termijn stil komt te vallen als de provincies geen financiële steun bieden. Volgens het bedrijf staan de financiën onder druk door onder meer inflatie, personeelstekorten en gestegen energiekosten. Omroep Gelderland meldt dat de concessie de afgelopen jaren al werd geplaagd door problemen. Keolis verloor de opdracht na onregelmatigheden bij de aanbesteding, waarna EBS het vervoer overnam. Vervolgens kampte de vervoerder met chauffeurstekorten en technische problemen met de bussen. EBS is naar eigen zeggen in gesprek met de provincies over een oplossing. En tot slot, een 19-jarige asielzoeker is overgeplaatst uit het asielzoekerscentrum in Harderwijk nadat hij verleden week betrokken was bij een mishandeling van 3 personen bij een standje aan het Ommelandpad. De verdachte werd een dag na het incident aangehouden en moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden. Dagblad de Stentor meldt dat de mishandeling plaatsvond na een woordenwisseling tussen de 19-jarige Syriër en 2 vrouwen uit Harderwijk. Toen een 18-jarige man zich met de situatie bemoeide, zou ook hij zijn mishandeld. De 3 slachtoffers raakten licht gewond. De gemeente Harderwijk laat weten dat de verdachte kort na het incident in overleg met het COA is overgeplaatst naar een andere opvanglocatie. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
3: Dit is Veluwe FM.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten in vieze en onveilige omstandigheden. Ze kregen veel te weinig betaald en ook hun huisvesting was niet op orde. De modehuizen moeten nu uitleggen hoe ze uitbuiting gaan voorkomen en worden anders onder gerechtelijk toezicht geplaatst. De Oekraïense president Zelensky heeft de nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevgeny Chmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Zelensky

0: heeft zijn voordracht voorgelegd aan het parlement. Gmara moet de opvolger worden van Mykhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is de afgelopen dag in Kiev geprotesteerd. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser heeft daarvoor 3 jaar getekend. Wellenreuter keepte 125 duels voor Feyenoord. Zijn contract in Rotterdam liep nog 1 jaar door. Zijn vervanger staat al klaar. Feyenoord maakte de afgelopen ochtend bekend dat de club Tjarik Ernst overneemt van Hertha BSC. De 23-jarige Duitser tekent voor 4 jaar in Rotterdam. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Waterschappen nemen extra maatregelen tegen de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijn gesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. In zeker 34 Amerikaanse staten zijn besmettingen vastgesteld, de meeste in Michigan, Ohio, West Virginia en Kentucky. Meer dan 4300 mensen zijn ziek geworden. Ruim 100 van hen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Ze bleken bijna allemaal bij Taco Bell te hebben gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan, in de tweede voorronde van de Conference League, tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische clubs